0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Amsterdam.
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Voor mijn gast geldt, wie schrijft, die blijft.
3: Ton van Middelaar, in gesprek met...
4: Merel Steinweg.

0: Blijf een Mokumse vogel die het Amsterdams verstaat. Het enige verschil is dat ik nu met een R praat.
1: We zijn er even stil van, Merel. Het is een primeur voor jou, hè?
0: Zeker. Ik zit hier met een hele grote glimlach. Ja, ja. Er is nog niemand heeft dit gehoord.
1: Leuk, gaan we zo hebben. Welkom in ons programma.
0: Dankjewel.
1: Merel Steinweg, wist jij dat je kon zingen?
0: Nou, ik denk nog steeds niet dat ik kan zingen.
1: Maar je hebt het wel op plaat gezet.
0: Ik heb het wel op plaat gezet. Ik noem het toch wel zingzeggen. Maar dat is ook iets mentaals. Zodra ik ga zingen, ga ik iets raars doen. Zodra ik iets ga zeggen, dan lukt het.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Dat zeggen, dat gewoon het voordragen of het mijn stem gebruiken, dat doe ik zonder nadenken. En zingen, dan ga ik gelijk denken, ah ja, daar komt dan mijn techniek bij kijken. En dan moet je misschien wel zangles hebben. En dan ga ik blijkbaar nadenken. En dan gebeurt er iets geks.
1: Waarom of waardoor heb je dit nummer gemaakt?
0: Ja, ik woon nu met mijn gezin 7 jaar in Baren deze zomer. Wel mooi, hè? De 7-year itch is dat. Wij kwamen hier wonen een half jaar. En na een half jaar brak corona uit. Ja. En het was een zegen, want wij wonen in Amsterdam altijd nog 2 hoog. Met 3 kleine kinderen. Dus nu kwamen we in Baren en er was ruimte en er was bos. Het was allemaal fantastisch. Maar we kenden ook helemaal niemand. En toen kreeg ik enorme heimwee. En ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En ja. Voor mij het idee om naar een dorp te verhuizen was echt een groot ding. Dus toen miste ik veel. En toen schreef ik dit nummer. Ja.
1: Heb je daarmee alles weer recht gezet voor je gevoel?
0: Nou, ik heb nog steeds dat ik... Ik heb zo nu dan een shotje stad nodig. Mm-hmm. Dus dan ga ik tegenwoordig ook nog bijna liever naar Utrecht dan naar Amsterdam. Maar dat heb ik wel nodig. Ik heb die dynamiek, het verrassende, het onverwachte, het cultureel diverse. Dat er op elke straathoek zomaar wat te doen is. Dat heb ik wel echt nodig. En tegelijkertijd wortel ik nu ook in Baren. En ontmoet ik hier allemaal hele, hele leuke mensen. Dus ik ben ook wel echt heel blij hier intussen. Dat is veranderd.
1: Een dorpsvrouw geworden.
0: Ja, nou, ik denk altijd over mezelf. Ik was ook in Amsterdam een dorpstype. Ik was altijd heel erg gericht op mijn buurt. Dus ik denk altijd dat ik eigenlijk mezelf identificeerde als dorpsmeisje in de stad. Dus dat heb ik altijd wel in me gehad. Ja.
1: En komt het uit? Wat je hoopte van een dorpsmens?
0: Grappig. Wat ik er echt fijn aan vind hier is dat het tempo wat lager ligt. Ik vind dat mensen ook over het algemeen heel... openstaan voor contact. En ik hou ervan om met heel veel verschillende mensen om te gaan. En dat lukt hier ook. En tegelijkertijd mis ik ook wel echt het anonieme van de stad soms. Ja. Ja.
1: Hoe ben je hier ingebeurd geraakt? Hoe is dat gelukt?
0: Oh ja. Op verschillende dingen. Een van de dingen waarvan ik altijd denk dat heeft mij het meest geholpen met inburgeren, is dat ik op zondagochtend altijd met een groep mannen ga wielrennen. Het zijn bijna allemaal jongens die echt geboren en getogen in Barend zijn. En op de fiets heb je heel veel tijd. Niet dat er heel veel geouwehoerd wordt. Mm-hmm. Of er wordt wel geouwehoerd, maar meestal gaat het nergens over. Maar op die manier heb ik eigenlijk heel veel over het dorp geleerd. En over de geschiedenis en over... wie hier allemaal wonen en wat voor relaties er zijn. En ja, dat vind ik altijd heel grappig dat dat een hele goede inburgering was voor mij. En ik heb dat ook altijd, ik vind het onwijs. Ik vind het altijd te gek dat ze mij hebben gewoon opgenomen in die groep. Dat komt toch van buiten. Ja. En ook nog eens de enige vrouw die mee fietst. Maar iedereen vindt dat leuk. En ik
1: heb
0: voel
1: je
0: me heel welkom.
1: Dat ik wil mee fietsen?
0: Ik ben gewoon met mijn fiets erbij gaan staan.
1: Oh zo?
0: Ja. En dat was nog wel grappig, want ik heb altijd, ik heb lange tijd gesport en ook gewielrend. Dus ik kan het wel een beetje. En toen ging ik bij de groep staan en zei ik, nou, kan ik misschien ook mee fietsen? En toen zei, hier lachen ze zelf nu ook altijd heel hard om. En toen zei een van die mannen, zei, nou, er is nog een groep, daar fietsen wat meer vrouwtjes mee. En toen dacht ik, nou, ik fiets wel met jullie mee. Ja. En daar kunnen we altijd nog smakelijk om lachen. Ja.
1: En je kunt het tempo aan.
0: Ik kan dit tempo aan.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Hey, jij bent stadsdichteres. Is dat een sollicitatie geweest? Hoe is dat gegaan?
0: Het was in het kader van 650 jaar stadsrechten. Ik stond al vaker op het open podium. Dat is trouwens echt een aanrader voor iedereen. Open podium in de speeldoos. Hartstikke leuk. Dus ik deed het dichten en het voordragen. Dat deed ik al langer. En toen ben ik... Ik weet niet meer precies hoe het is gegaan. Maar volgens mij ben ik gevraagd of ik daar een voorstel voor wilde doen. Om in het kader van die 675 jaar. Toen was er ook een subsidieronde. En toen kon ik daar een voorstel voor schrijven. En zelf heb ik wel, al zolang ik in Baren woon. Dus eigenlijk vanaf het begin dat ik dacht. Wat gek dat er in Baren geen poëzie in openbare ruimte is. Want je hebt in zoveel, nou, natuurlijk in de grote steden. Ja. Maar zeker ook in veel dorpen. Is er gewoon heel veel poëzie. Op gevels, op ramen. Op verrassende plekken. En dat verbaast me nog steeds dat er in Baren eigenlijk niet is. Dus dat is voor mij een droom. Dat, ja, dat er echt meer mag komen. En dit was ook een mogelijkheid om, dat, nou, om dan te laten zien hoe dat eruit kan zien.
1: Is het een opdracht of is het een, hoe werkt het voor jou als stadsdichteres?
0: Ja, we hebben dus in het jaar van 650 jaar stadsrechten. Ja. Heel leuk ook echt samen met de gemeente hebben we daarover, heb ik daarover zitten brainstormen van wat is nou mooi. En toen kwamen we eigenlijk op een drieluik uit. En toen, dat drieluik ging dan over één gedicht over het verleden. Van focus daarop, eentje op het heden en eentje op de toekomst. En mijn gedicht over het verleden, ja, dat heb ik helemaal zelf vrij ingevuld. Is nog steeds mijn lievelings.
1: Want je kende Baren eigenlijk helemaal niet nog.
0: Nee, nee, dit is nu vorig jaar. Dus dan woonde ik er ook wel, wel alweer 6 jaar. Maar goed, dan lees ik me ook wel in. En dan lang leven de historische kringbaan. Ja. Want er staat natuurlijk hartstikke veel, ook heel leuk beschreven. Dus dat heb ik over het verleden geschreven. Ook natuurlijk over die stadsrechten en die link. En over het heden was er toen een gezamenlijk moment om te ontbijten in de Pekingtuin. Dat was een van de evenementen. En toen heb ik daar live zitten dichten. Dus ter plekke. Want dat is een van de dingen die ik ook al... Dat doe ik ook al 10 jaar op bijeenkomsten en events. Dus dat ging heel erg over het moment vangen. Nou, dat gaat voor mij dan over het heden. Van wat is er nu? En voor het laatste gedicht over de toekomst heb ik scholieren geïnterviewd in Baren. Ja, om van, ook van hen te horen. Ja, daar kwam ook de zin uit. De toekomst is nog jong.
1: Dat is een mooie zin, ja.
0: Ja. Ja. Maar dat zijn de toekomst, dat onze kinderen. En op een gegeven moment zijn leerling ook van... Ja, mijn toekomst is langer dan die van jou. Dat vond ik ook zo mooi.
1: Ja,
0: ik dacht, ja,
1: ja,
0: zo waar.
1: Ja.
0: Dus, en dat is het laatste gedicht geworden.
1: En hoe zijn ze ontvangen? Kun je dat inschatten?
0: Ja, het is altijd... je krijgt natuurlijk geen recensie of zo.
1: Nee.
0: Maar wat ik heel... ik heb bijvoorbeeld het gedicht... Er staat een boom in Baren... Heb ik op meerdere plekken voorgedragen. En daar krijg ik wel echt heel veel mooie reacties op. Ik heb ook een groene jas. En iemand vond het een heel... ja, ik weet niet. Die koppelde dat heel erg aan elkaar. Dat ik met mijn groene jas het over bomen in Baren heb. En wat ik heb gedaan. En dat vind ik eigenlijk... Dat was voor mij echt een hoogtepunt. Dus aan het eind van het jaar 650 jaar stadsrechten... heb ik samen met Haroun Al-Shater, een hele fantastische vormgever en videograaf, heb ik een expositie gemaakt die op de Brink heeft gehangen. Dat project had alles in zich om te mislukken of op zijn minst extreem stressvol te zijn. En het tegenovergestelde gebeurde. Het is gewoon allemaal gelukt. En het was alleen maar een heel leuk proces. Maar we hadden een wild plan om gekleurde panelen in de muziekkoepel te plaatsen. En sindsdien ben ik expert plexiglas. Want ik ben daar helemaal ingedoken, want dat blijkt helemaal niet te kunnen eigenlijk. Gekleurd plexiglas, wat we wilden. Dus dan ben ik helemaal met een specialistische reclamedrukbureau hebben dat gemaakt. En het mooie aan dat project was dat het panelen waren die ook geïllustreerd waren.
1: Ja.
0: En eigenlijk als je aan de ene kant stond, dan las je het gedicht. Maar dan keek je door het paneel naar datgene waar het gedicht over ging. Dus het werd ook een kunstwerk daarmee. Het werd een interactie van woorden en het onderwerp.
1: Succes.
0: Ja, ik vond het echt. En dat was poëzie in de openbare ruimte.
1: Ja. I'm

0: Merel, in mijn introductie heb ik al gezegd, je bent stadsdichteres. Poëzie, hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Ja, dat is natuurlijk een gewetensvraag.
0: Zeker.
1: ik heb toch wel een uitdagende relatie met poëzie, laat ik het zo zeggen. Het is helemaal niet iets waar ik mee ben opgegroeid of wat altijd al in mijn leven zit. Ik vind het ook... Ik ben zeker niet een hele brede liefhebber van heel veel poëzie. Ik ben er eigenlijk heel selectief in wat ik mooi vind. Voor mij is ook alles waar de zweem omheen hangt, dat het allemaal heel ingewikkeld en moeilijk en gedragen is, haak ik af. Dat is denk ik ook waarom ik heel lang heb gedacht dat poëzie niet mijn ding is. Ik ben veel meer dat ik echt heel erg kan genieten van hip-hop.
0: Mm-hmm.
1: En het spel met woorden, de knipoog, het woord kunst misschien meer. Dan bijvoorbeeld ook echt de rijmschema's of de vormen.
0: Ja.
1: Dat is niet waar ik heel veel kippenvel van krijg. Was ook wel interessant. Ik doe dus nu dan wel mee aan poetry slams. Nou, dat vind ik fantastisch, want dan gaat het ook om voordracht. Ik vind het ook het mooiste om poëzie te horen. En niet alleen te lezen. Ik vind het altijd wel moeilijk, alleen van papier. Soms niet hoor. Soms raakt het gelijk. Maar als ik er niet een stem bij heb, dan gaat het toch moeilijk voor mijn leven. Ik moet ook zeggen, ik kan enorm genieten van mooie stemmen. Mm. Dus als het een mooie stem is, maakt het eigenlijk niet uit wat hij zegt. Dan vind ik het al poëtisch. Ik ben zeker ook niet iemand die de klassieke poëten heeft gelezen of de grote Nederlandse schrijvers heeft gelezen. En daar heb ik me ook wel vaak onzeker over gevoeld.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, mag je jezelf dan dichter noemen? Bijvoorbeeld, ik had laatst nog iemand die zei, heb jij eigenlijk Nederlands gestudeerd? Nou, daar werd ik dan ook wel weer een beetje pissig om. Ik dacht, ja, daar hangt wel een zweem omheen.
0: Ja.
1: Een beetje het elitair.

0: klinkt net zo of misschien nog wel belangrijker dan wat het zegt. Ik ben gewoon heel gevoelig voor. Ik kan heel erg genieten van klanken en van. Ik heb ook een van mijn gedichten is een ode aan de klinker. Ik hou heel erg van klinkers. Ik hou ook heel erg van binnenrijm. Ik hou überhaupt van rijm. Nou, dus ook in de wereld van de poëzie dat er ook wordt neergekeken op als het rijmt. Dat is dan te makkelijk. Nou ja, je hoort al. Ik vind er nog wel wat van. En ik stond het ook ooit op een poetry slam. En toen kreeg ik als opmerking. Ja, leuk. Maar dit is wel een podium voor echte poëzie.
1: Wat gebeurt er dan met jou?
0: Ja, ik probeer echt te vatten. Waarom denkt iemand dat hij dat kan zeggen? Want ik vind het in die zin beledigend. Omdat ik het eigenlijk elke vorm van zelfexpressie. Of iets wat uit je komt moet gevierd worden. En er zit iets raars in de kunsten. Dat de kunsten, maar in podiumkunsten, maar natuurlijk ook gewoon beeldend of wat dan ook. Dat er is een groep mensen die bepaalt wat dan mag. Of wat de kwaliteit is. Wat de norm is.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel een groter thema. Dat is ook gewoon een mechanisme dat uitsluit. Dat is ook dat gaat ook over privilege. Dat gaat ook over waar ligt de macht. En daar verzet ik me echt tegen.
1: Word je dan boos?
0: Ja, ik werd hier wel. Ik vond het dus wel heel lekker dat ik wel de publieksprijs won.
1: Oké.
0: Maar toen dacht ik ook, ja, dus waar gaat dit dan over? Precies. Het is ook heel interessant.
1: Ja.
0: Ik laat het ook alweer los. Maar ik wil daar zelf echt niet aan meedoen. En dat vind ik ook. Ik zat het laatst bedenken, dat vind ik eigenlijk misschien wat mooiste aan. De vorm van poëzie of schrijven als kunstvorm, dat je gebruikt grondstoffen die van iedereen zijn. Mm-hmm. Namelijk woorden,
1: ja,
0: taal.
1: Ja.
0: En dat is van iedereen. En dat heeft ook iedereen de hele dag tot zijn beschikking. Anders dan acrylverf of poetseerklei bijvoorbeeld. Dus daar is een grote gelijkmaker. En even een zijpaadje. Een van de dingen die ik heb gedaan, ik heb vorig jaar mijn eerste poëziebundel uitgebracht. En toen heb ik al mijn, als lanceerstunt eigenlijk, heb ik alle woorden uit mijn bundel. Was een veel, veel groter project dan ik dacht. Maar die heb ik op koelkastmagneetjes geplakt. Het waren 4000 woorden. Dus heb ik echt nachten heb ik dat gedaan. En toen heb ik hele grote magneetwoorden gemaakt met al die losse woorden. Die dus allemaal in mijn bundel zaten. Inclusief de colofon en het dankwoord. En toen heb ik mijn gasten van mijn boekpresentatie heb ik uitgenodigd om met mijn woorden, of de woorden die ik dus heb samengevoegd in één boek, weer nieuwe gedichten te maken. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk, dat is iets poëtischer dan dat is er voor mij niet. En sindsdien reizen die magneetwoorden, die reizen dus, als ik ergens heen ga, neem ik die woorden mee. En dan maken nieuwe mensen weer nieuwe woorden. En soms zitten daar echt weer pareltjes tussen. Mijn kinderen maken dat ook. Mijn dochter had opeens. Van die woorden die ik er al had staan, maakt ze opeens de zin. Mijn liefde wankelt op de werkelijkheid.
1: Hallo?
0: Ja. Nou ja, mij kan je opwegen.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: Echt fantastisch.
1: Hoe oud is
0: ze? Toen was ze 9. Ja. En dat is dus ook, en er zit ook een factor in. Als er al iets voorhanden is en je hebt gewoon toestemming, je bent vrij om te mogen combineren en te spelen vooral, want dat is ook wat die magneetdingen uitnodigt, is om te gaan spelen ermee. Er is geen goed of fout, er is een tijdelijkheid, er is het kan constant weer veranderen. En dat vind ik dus heel poëtisch.
1: Ja.
0: Dat vind ik echt, ja, daar gaat het dan voor mij over.
1: Wanneer had je het gevoel van, klinkt misschien wat groter wat ik nu vraag, maar ik ben nu een dichteres.
0: Nou, dat gevoel ik nog steeds niet.
1: Niet?
0: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb die hele vraag ook losgelaten. Want het was wel, heeft op mij wel een belemmerende uitwerking gehad. Mag je jezelf zo noemen? Wanneer ben je er dan? Wanneer telt het? Ik kwam laatst ook nog iemand tegen. Nou, een fantastische kunstenares. Hele staat van dienst. En daar had ik echt een discussie mee. Want zij zei, ja, iedereen noemt zich tegenwoordig maar kunstenaar. En maar die hebben dan helemaal niet de academie gedaan. Of iets. En dan denk ik, maar we moeten het toch anders omdoen. We moeten toch elke. Als iedereen creatiever zou zijn. Als iedereen ruimte zou.

0: voelen om tot creatieve expressie. En dat zou gevierd worden alleen al dat je het doet. In plaats van constant de vraag, is het goed? Mag het? Mag jij het doen? Nou, dan volgens mij hebben we dan een betere wereld.
1: Ja.
0: Dus ik vind die vraag ook niet meer interessant. Wanneer noem ik mezelf dichter? Maar ik noem mezelf ook trouwens eigenlijk nooit dichteres. Ze hebben het altijd over dichter.
1: Oh, dichter, ja. Oké. Okay. Maar er is wel een proces voor jou geweest om zover te denken zoals je nu denkt van.
0: Zeker. En ik heb daar in één motto wat mij heel erg helpt. Dat is, waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen. Dat geeft mij alle vrijheid. Ik ben gewoon aan het spelen. Ik ben gewoon aan het doen wat ik... Ja, ik vind het op dit moment leuk. Ik vind het op dit moment waardevol. Ik vind het op dit moment mooi. En dat is voldoende.

0: Welkom bij het programma Tom Vermiddelen in gesprek met en vandaag geweldsgast Merel Steinweg. Merel, jij zei tussendoor ook af en toe van je geniet van het moment. Leg dat eens uit.
1: Ja. Ik ben er wel achter gekomen dat ik een hoofd heb dat het zeer goed doet onder druk. Dus ik hou heel erg van improviseren. Ik hou heel erg van onvoorbereid op het podium staan. Bijvoorbeeld ook wat ik vertelde bij zo'n poetry slam. Een van de dingen is dat als je doorgaat naar de finale, dan doe je een echte slam, een battle. En dan heb je iemand tegenover je die gaat dan dingen voordragen. Dan moet je dan op reageren. Ja, dan ben ik. Dan gaat bij mij iets aan. Dan ben ik op mijn best. En ik vind het het allerleukst. En de andere kant van die medaille is dat als je mij vraagt om lang van tevoren dingen voor te bereiden. Of allemaal op tijd dingen te doen. Of na afloop eindigen. Of uitgebreid te gaan evalueren en terug te kijken. Nee, daar maak je mij echt niet blij mee. Dus er gebeurt ook iets bij mij dat ik. Maar misschien wel onder invloed van adrenaline. Of, ik ben dan gewoon heel scherp. En ik hou erg van dat gevoel. En ik hou er ook erg van als er onverwachte dingen gebeuren. En ik denk dat ik dat vind in het moment.
0: Dat is wel grappig wat je zegt. Want je had net over wat er op de brink gebeurde met die plexiglazen platen. Dat kost voorbereiding, dat kost plannen en dat soort dingen. En dat staat een beetje haaks op wat je nu vertelt.
1: Ja, absoluut. En nou was het dus in deze ook wel dat wij hadden 6 weken de tijd. Wat echt voor dit project echt heel kort was. Als je wist dat de productie al 4 weken duurde. Dus die factor van adrenaline zat hier ook zeker in. Als ik hier een half jaar de tijd voor had gehad, dan had ik dit heel moeilijk gevonden. Ja.
0: Wat gebeurt er dan als het zo lang gaat duren? Haak je het dan af? Of?
1: Zeker, dan heb ik een moeite om focus te houden. En het overzicht te hebben. Ik denk dat ik ook wel een beetje een neurodivers brein heb wat dat betreft. Dat ik daar juist over struikel. Dus ik vind ook heel veel verschillende dingen leuk. Dus ben ook wel snel afgeleid. En dan begin ik gewoon aan iets anders voordat ik het eerste heb afgemaakt. Dus in die zin helpen mij korte afgebakende sprintjes. Dat helpt. Dat heb ik echt geleerd.
0: En hoe doe je dat dan met dichten? Want dat is vaak focussen. Of is dat ook een... Dat je door de dag heen denkt van nou dan die zin of dat woord. Of.
1: Ja, ik kan het dus echt alleen onder druk. Dus een van de dingen, ik ben een sneldichter. Dus wat ik daar, vormen die ik daarvoor heb, is dat ik voor mensen één op één een gedicht schrijf binnen 10 minuten. En dan heb ik dus en een gesprek en ik schrijf. En dat is trouwens, als ik er nu over nadenk, eigenlijk ben ik ooit zo begonnen op Koningsdag. Met een kleedje met toon me uw gezicht en ik schrijf u een gedicht.
0: En, hoe oud was je toen?
1: Ja, dat ik 28 of zo.
0: Oh, sorry.
1: Ja. Nee, dus niet als kind, maar wel later. Ja. Maar, want daar gebeurt iets interessants. Dat ik heb wel altijd al gehad dat mensen mij veel vertellen. Uit zichzelf. Daar hoef ik niks voor te doen. Dat is soms heel vervelend. Want op de meest rare momenten krijg ik de shit van iemand anders over me heen. Maar in deze vorm is dat heel fijn. Dat mensen het snel met open zijn naar mij toe. En dan ga ik schrijven. En omdat die druk er is. Omdat gewoon ons contract is eigenlijk. Van wij hebben nu. Ik heb nu 5 minuten voor jou te schrijven. Heb ik ook helemaal geen ruimte voor de innerlijke criticus. Dus die gedachte van. Oh, is dit wel goed? Of past dit wel? Of kan ik niet beter? Daar is geen ruimte voor.
0: Nee, stop.
1: En wat er dan gebeurt is dat er iets inkomt van heel intuïtief schrijven. Soms schrijf ik ook echt iets op en ik draag dan ook wat persoonlijk voor. En dan weet ik zelf eigenlijk niet waarom ik heb opgeschreven wat ik heb opgeschreven. En dan pas dagen later denk ik, oh, maar daar ging dit over. En ik doe dat dus in die vorm, maar ik doe het ook. Ik word ook geboekt voor evenementen of bruiloften of festivals. En dan heb ik het motto woorden geven aan wat niet gezegd wordt. En dan ben ik live aan het schrijven. En dan moet ik op een gegeven moment op en dan draag ik het aan zo'n hele volle zaal voor. En dat heeft natuurlijk alles in zich om hyper stressvol te zijn.
0: Ja, precies.
1: Maar voor mij werkt dat. Dan heb ik focus, dan heb ik adrenaline. En dan moet het. Het is ook gewoon wat het is. Dat is dan ook zo fijn. Dit is wat het is. En laatst deed ik dat nog bij een rondom een documentaire. De documentaire Mijn Woord tegen het Mijne. Heeft veel prijzen gewonnen. En die doen nu een reis naar het land door. Met mensen in gesprek te gaan over die documentaire. En dan schrijf ik het ook. En nu had ik echt dat ik de trap afliep naar het podium en nog iets aan het schrijven was. En dat pakt dan toch altijd goed uit. Ook omdat ik mezelf vrijheid geeft. Als ik niks heb, als ik niks heb gehad om over te kunnen schrijven, dan is dat mijn verhaal. Want dat is ook veelzeggend.
0: En wat zijn voor jou thema's?
1: Die in zo'n...
0: Ja.
1: Ik vind het altijd heel interessant om goed te luisteren naar wat mensen moeilijk vinden om te zeggen. Wat er misschien niet gezegd wordt, maar wat op een andere manier dan met woorden gezegd wordt. Dit klinkt vaag, maar soms kan je een zucht door een zaal horen gaan. Of je kan horen dat mensen gaan zitten schuiven op hun stoel. Of ik voel gewoon dat ongemak en dan weet ik zeker dat de rest van de zaal het ook voelt. En waar die spanning zit, dat vind ik interessant. Want daar waar het schuurt dan.
0: Ja.
1: En kijk, de content daarvan, of de reden daarvan, dat is dus, als ik het voor zo'n evenement doe, is dat heel verschillend. En in bredere zin, wat voor mij thema's zijn, ik ben een sociaal pedagoog. Ik ben gewoon eindeloos gefascineerd door hoe wij naar kinderen kijken, hoe kinderen naar de wereld kijken, hoe we naar ouders kijken, waartoe we opvoeden, waartoe we opleiden. In hoeverre dat cultureel bepaald is, welke normen we nastreven. Ik ga hem nu niet quoten, want ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar Mandela heeft daar een hele mooie quote over. Iets van: de ziel van de samenleving zit in hoe we omgaan met kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En dat, daar zit voor mij altijd een eindeloze fascinatie.
0: Heb je er ook zorg over, gezien de ontwikkelingen in deze wereld?
1: Ja, ook als moeder wel.
0: Ja.
1: Ja. En tegelijkertijd, ik weet dat ik studeerde bij Michel de Winter, als hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. En die zijn allereerst...
0: De bekende.
1: Ja, precies. Ja. En zijn allereerste college, daar liet hij ons geschriften lezen van ik weet niet hoe oud. Waarin elke generatie ouders zich weer zorgen maakt over de volgende verloren generatie. Dus het is ook iets tijdloos en universeels. Ja. Dat elke generatie zich zorgen maakt om de volgende. Ik denk waar ik me het meest zorgen om maak, is dat ik denk dat ons onderwijs onze kinderen niet per se voorbereidt op wat ze moeten kunnen. En tegelijkertijd, onderwijs is ook maar een deel van de vorming van kinderen. En niet dat ik, het is heel belangrijk. Mm-hmm. Hè? Heel belangrijk. Alleen ik zie dat een systeem wat achterloopt op de snel veranderende wereld.
0: Ja. Maar is dat ooit in te halen op een school, denk ik wel eens?
1: Nou, ik denk dat het heel erg zit. Dus gaan we voor de verbinding? Zijn de leerkrachten, mogen die echt als mens daar overdragen? Of verwachten we van leerkrachten dat ze lesstof er doorheen duwen?
0: Vanuit het boekje.
1: Ja, en dat is niet... Ik denk dat elke leerkracht het liefste die verbinding aangaat. Mm-hmm. En dat er een systeem is waarin dat niet altijd kan.
0: Nee.
1: En ik zie de momenten wanneer het wel kan. En dan denk ik, kinderen hebben gewoon voorbeeld grote mensen nodig. En die de kinderen ook heel serieus nemen.
0: Hoe was jouw onderwijsperiode dan?
1: Nou, ik ben een absoluut helemaal totaal Montessori kind. waarvan ik altijd denk, wat ik vooral heb geleerd is alles te bevragen. Wat denk ik als docent op Montessori school eindeloos, dodelijk, frustrerend kan zijn. Maar het heeft me wel veel gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet zomaar iets voor waar aannemen. Zelf goed snappen waarom je doet wat je doet. Het niet gewoon doen omdat het je wordt opgedragen. Soms ook wel ingewikkeld. Ik zou soms willen dat ik ook gewoon dingen kon doen omdat ik ze nou niet meer moet doen. Maar dat heeft het me denk ik wel gebracht. Maar ik zat op mijn middelbare schooltijd. Ik heb topsport gedaan. 10 jaar lang. Dus voor mij was school altijd überhaupt sowieso een bijzaak. Want daar was ik eigenlijk altijd te moe voor. Dus het sporten was voor mij veel vormender dan de school zelf.
0: Ja. Botst dat wel eens met elkaar? Topsport en de school?
1: Ik weet het. Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou, omdat je net zegt van de sport, daar kon ik me in uit en dan had ik plezier in. School was een beetje een blok aan het been. En toch wordt er van je verwacht dat je een diploma haalt of dat je aan de eisen voldoet. Nou, daarom staat het niet haaks op elkaar.
1: Nou, ik vond het wel grappig dat ik uiteindelijk had ik een soort mijn topjaar qua sporten in mijn eindexamenjaar. En ging mijn eindexamen ook fantastisch. Dus het is ook iets wat elkaar enorm kan versterken natuurlijk. Het is ook vormend in dat als je iets wil en je wil ervoor gaan, dat je dan ook dat je het ook kan bereiken. Natuurlijk ook vormend in discipline, waarvan ik dan nu altijd denk, waar is die geboren?
0: Je mag jij antwoord op geven.
1: Nou, daar heb ik wel. Ik heb ook wel eens gedacht dat ik sportpedagoog wil worden. Want ik heb daar heb ik, maar dan kunnen we een hele aflevering mee vullen. En daar heb ik wel veel ideeën over. Het is ook heel vormend als je opgroeit in een omgeving waar je bent wat je presteert. Wat in een hoogcompetitieve omgeving vaak de boodschap is die je meekrijgt.
0: Ja.
1: En juist in die plekken zijn hele goede pedagogen zo ontzettend belangrijk. Want het zijn die, ik denk zeker jonge mensen die topsport doen in hun identiteitsvormende jaren, die moeten ook die onvoorwaardelijkheid blijven voelen. En dat heb ik zelf, denk ik, nou, niet altijd gehad. Aan de andere kant heb ik het daarna zelf dus moeten uitvogelen. En kom ik uit bij een motto wat me enorm helpt. Waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen. Dus het is ook weer mijn route die ik ook niet had gewild dat die anders was gegaan. Ja, ik gun dat ieder kind in een heel competitieve omgeving, dat er altijd onvoorwaardelijke volwassenen bij zijn.

Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen, hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey. De stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja.

0: Merel, je hebt topsport gedaan in het roeien. Heb jij ten opzichte van gedichten, poëzie ook toppers dat je zegt van die zou ik graag willen evenaren?
1: Oh, nou, sowieso niet evenaren. Dat heb ik helemaal. En dat vind ik dus zo heerlijk aan het creatief werk. Dat het dus. Kijk, bij het sporten is het altijd. Je prestatie is gewoon ten opzichte van een ander.
0: Precies, ja.
1: Altijd. Ik had daar best wel last van. Wat is ook dat ik mijn eigen kompas verloor. Van wanneer vond ik het nou goed gaan? Altijd ten opzichte van een ander. Ik vind het dus ook fantastisch. Ik blijf het allerliefste gewoon. Ik denk ook dat het zo is. Gewoon amateur. Ik wil gewoon amateur. Ik wil nergens dat het werk wordt. Want daar zit voor mij ook het spelen in. Mm-hmm, het is natuurlijk wel werk, maar.
0: Yeah.
1: Als ik het gevoel zou hebben dat ik moet bewijzen dat ik. Dat ik ook beter ben dan. Of me kan vergelijken met. Ik krijg nu al helemaal. Dat wil ik helemaal. Nee. Dat wil ik echt helemaal uit mijn creatieve werk houden. Principieel omdat ik vind dat het daar niet om gaat. Maar ook omdat het me dan gewoon echt remt in creativiteit. Ja. En die functie heeft het in mijn leven. Dat ik er gewoon van geniet. En dat ik er plezier in heb. En dat wil ik niet onder druk zetten door er een soort ranglijst of zo aan te hangen.
0: Hoe ziet jouw dag eruit?
1: Oh, nou ja, welke dag? Nee, ik heb geen enkele dag die er hetzelfde uitziet. Nee, wij hebben 3 kinderen. Van echt fantastische kinderen. Dat vind ik ook het meest poëtische in mijn leven. Dat ik met de mooiste uitspraak gekomen. Ik ben zelf echt een absoluut ochtendmens. Als het aan mij zou liggen, zou ik elke ochtend om 6 uur opstaan. Eerst gaan zwemmen. En dan dat zijn mijn golden hours, ook qua creativiteit. Maar ja, die worden nu gewoon gevuld met boterhammen smeren en appeltjes snijden. En kinderen naar school brengen. En dan heb ik qua werk. Ik ben eigenlijk altijd al zelfstandig ondernemer. Omdat ik graag mijn eigen dingen doe. En heel graag verschillende dingen doe. Dus ik geef veel trainingen als trainingsacteur onder andere. Ook weer over in het moment gesproken. En ik schrijf ook nog in opdracht. Ik doe dus nu en dan het sneldichten op locatie. Ik sta met Pinksteren ook op Vuurrol. Dus dat is dan echt geboekt op een festival. Ook fantastisch. Dus ik doe altijd heel veel verschillende dingen. Daar ga ik heel lekker op. Maar dat betekent ook dat elke dag er anders uitziet.
0: En waar zit je ontspanning? Want ik denk dat je een hele drukke agenda hebt. Als ik het zo hoor.
1: Ja. Nou, ik ben wel. Mijn vrienden zeggen ook altijd dat ze me bijzonder goed vinden in leuke dingen doen voor mezelf. Ik vind het ook heerlijk om in mijn eentje dan naar dingen toe te gaan. Ik ga heel graag in een cafeetje zitten, koffie drinken en gesprekken afluisteren. Dat is echt mijn ontspanning. Ik dans ook heel graag. Ik ga binnenkort naar een silent disco poetry avond in het Stadsklooster. Ook zo heel lekker, obscuur, raar. Dat geniet ik ervan. Ik ben ook weer gaan roeien. Nadat ik het heel lang niet heb gedaan. Dus dat doe ik dan weer in Amsterdam. Daar vind ik ook een ontspanning. En verder met mijn kinderen knuffelen. En mijn man. Spelletjes spelen. Bordspelletjes vind ik ook leuk. Klinkt als veel, hè? Als ik het zo opzoom.
0: Ja, dat is ook weer ontspanning.
1: Ik heb ook gewoon 7 dagen in de week.
0: Ja, snap ik. Ja. Jouw poëzie, kunst, laat ik zo maar zeggen. Dragen die over naar je kinderen? Of zou je willen dat ze het ook zouden kunnen?
1: Ja. Nou, en dat kunnen ze ook. Dat vind ik het. Ach, ik kan met mijn jongste dan.
0: Die is
1: nu 8. Maar dat heeft hij eigenlijk altijd al gehad. Dan vinden wij het heel leuk. Dan lopen we gewoon over straat. En dan begin ik met een zin. En dan doet hij hem na. En dan volgt er weer iets anders. En dan hebben we opeens een liedje. En dan zingen we dat. En dan. Ze zijn alle 3 heel talig. Ze lezen ook heel graag. Daar word ik gewoon heel blij van als moeder. Ja. En ik hoop zo ontzettend dat die creativiteit die ze hebben, verloren is het niet, maar dat daar niet de deksel op gaat, zeg maar. Dat ze die kunnen blijven voelen. En ik hoop dan dat ik een beetje meegeef dat er ook een grote bron van plezier in het leven is.
0: Maar daarmee bepaal je ook de keuze welke school ze gaan, denk ik.
1: Nou, Nou, dat bepaal ik niet. Vervolgonderwijs.
0: Ja, maar ook op basisonderwijs denk ik. De ene school is strakker, dan is wat meer speelser.
1: Ja, ik heb wel 3 kinderen die erg goed gaan op autonomie.
0: Okay.
1: Op zelf hun dingen mogen doen en alles bevragen. Dat herken ik natuurlijk ook weer. En mijn man ook. Dus we zoeken zeker wel naar scholen waar dat gewaardeerd wordt. Ja. Waar docenten daar ook plezier aan hebben. En dat vragen zijn dan ook vaak behoorlijk existentieel. Dus dat zijn niet vragen waar je de antwoord op hebt, maar waar het wel leuk is om in mee te denken. Ja.
0: Waar zit voor jou de uitdaging om het volgende boekje te schrijven? Het geweldige gedicht.
1: Ja, dat is dus heel leuk. Ik heb een paar dingen lopen. Ik ben ook dit jaar weer de stadsdichter van Baden. Dus ik ga in ieder geval 2 gedichten schrijven en ik ga mijn opvolger zoeken. Ik hoop dat ik die kan vinden. Dat zou ik echt te gek vinden als het stadsdichterschap kan blijven. Dus dat is sowieso al schrijfwerk. En ik heb dus net bedacht, omdat ik die magneetborden heb, waar ik net over verteld heb, en al die mooie zinnen, dat ik dacht, ik ga een schaduwbundel maken van de bundel die ik dus vorig jaar heb uitgegeven. Die bundel heet trouwens Zo gloed als nieuw. Ben bijna door mijn voorraad heen. En toen dacht ik, dan maak ik een schaduwbundel en dan noem ik hem Zo gloed als opnieuw. En dan zijn het allemaal dezelfde woorden, maar dus in andere volgordes. Als een collectief project. Daar hebben meer dan 100 mensen hebben al met mijn woorden weer nieuwe zinnen gemaakt.
0: Hoe is dat om te bedenken van je hebt een boekje uitgegeven, poëzie en de ander is aan het lezen. Hoe is dat voor jou?
1: Nou, dat vond ik dus heel. Dat heeft mij echt heel erg tegengehouden om überhaupt een boek te maken. Omdat ik altijd met mijn woorden, met mijn gedichten blijf spelen. Dus ze zijn nooit af. Ze staan nooit in een vaste vorm. En op het podium doe ik de ene keer zo. En dan verander ik er toch weer wat aan. Dus ik vond het heel spannend om het vast te leggen. En ook omdat wat ik net zei, voor mij is de klank en hoe het. En de melodie die erin zit, voor mij altijd heel belangrijk. En ik dacht opeens, ja, als mensen het dus zelf lezen, moet ik dat helemaal loslaten. Mm-hmm. En dan ging ik ook wel twijfelen in hoeverre blijven de gedichten dan overeind. Maar dat heb ik gewoon maar losgelaten. Ja. Omdat uiteindelijk vonden mensen het toch ook heel leuk om het terug te lezen. Ja. Als ze hem een keer ergens gehoord hadden. En dat was ook wel een bevrijding om het gewoon te doen. Ja, eigenlijk een beetje een why not. Hè? Hoezo niet eigenlijk? En ik vind het hele proces van een boek maken, dat heeft me ook goed gedaan. En ik had mezelf gewoon een hele harde deadline. Ik werd 40 en ik wilde gewoon op mijn 40ste verjaardag het boek presenteren. Dus ik had weer die druk gecreëerd voor mezelf en dat werkte heel goed. Dus nu moet ik een nieuwe harde deadline voor mezelf regelen.
0: Ja. Je zei net van je moet op zoek gaan naar een nieuwe, of een opvolger. Nieuw is niet goed woord, maar opvolger. Zijn er criteria aan? Of kunnen mensen als ze dit horen zeggen, ik ga solliciteren of ga me melden?
1: Ja,
0: hoe werkt dat?
1: Ze moeten zich massaal melden.
0: Massaal, oké.
1: Nee, ja, kijk, dat is natuurlijk het spannende. Ik weet in Amersfoort bijvoorbeeld hebben ze gewoon echt verkiezingen. In Hilversum ook. Dus dan allemaal inzendingen. En dan is er een commissie, een commissie die dan, en dan mag je voordragen. Maar omdat in Baren we het ook nog aan het bouwen zijn, zou ik al heel blij zijn als iemand een stokje wil overnemen. Maar nog meer te gek zou het natuurlijk zijn als we kunnen kiezen.
0: Ja.
1: Dan ontstaat er een traditie en dan kunnen we daar echt mee gaan bouwen. En ik denk wat typisch is aan het stadsdichterschap is, dat doe je niet achter je bureau. Dus je moet gewoon je moet het echt leuk vinden om op pad te gaan. En met mensen te spreken en de omgeving. En ja, je schrijft uiteindelijk ook voor een heel breed publiek. Dus die toegankelijkheid is ook gewoon echt. Dat moet je ook leuk vinden. Daar moet
0: zeg, je moet je ook kwetsbaar op durven stellen? Of is dat iets anders?
1: Ik denk dat je dat er per definitie in zit als je iets schrijft en aan de wereld laat zien. Maar ik denk dat je heel erg bereid moet zijn om verbinding op te zoeken. En dat zelf, maar ook via je gedichten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ga je dan ook meegeven, probeer het speelse element erin te houden?
1: Voor mij werkt dat.
0: Ja.
1: Ik weet niet. Misschien zijn er mensen die vooral heel goed gaan op dat het heel serieus is.
0: Ja.
1: en dan is dat de formule. En dan moeten ze vooral dat blijven doen. Ik denk zelf wel in een. Als de wereld al wat overweldigend is. Als je er dan nog veel meer zwaarte over of bij aan toevoegt. Ik hou zelf gewoon heel erg van dat er wel perspectief is. Of dat het iets activeert. Maar nogmaals, dat is ook smaak. Maar dat is wel wat ik wat ik ook associeer met als je voor een groot publiek schrijft.
0: Ik begon het programma met wie schrijft, die blijft. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik heb die eigenlijk nooit helemaal begrepen. Ik denk altijd, wat betekent het eigenlijk? Wat betekent dat voor jou?
0: Ja, ik weet, het is een standaardzin. Het is iets van als je iets presteert, dan mag je blijven of zo. Zoiets denk ik. Maar
1: dat is natuurlijk raar, want iedereen mag blijven.
0: Precies. Ja.
1: Dus, maar misschien zit meer van je laat iets achter, maar dat vind ik ook altijd. Ik loop altijd helemaal vast op die gedachte.
0: Loslaten.
1: Ik vind het wel heel leuk om aan mijn kinderen te laten zien dat als je iets wil maken, kan je het gewoon maken. En dat vind ik tof om dat voorbeeld te geven.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En het gaat je goed.
1: Dankjewel.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren, een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program. Oh, fijn dat je weer luistert. We gaan weer genieten van mooie, maar soms wat melancholieke, regular country. En daar zetten we af en toe een country gospel song tegenover. Een ander perspectief. Want gospel betekent letterlijk goed nieuws. We gaan eerst even terug naar het begin van de jaren 60. In 1963 nam Buck Owens het nummer Act Naturally op. Zijn eerste nummer 1 hit en meteen zijn grote doorbraak. Het lied gaat over een man die een filmrol krijgt. Een verdrietige, eenzame figuur. En Buck zegt erbij, die rol kan ik moeiteloos spelen. Ik hoef alleen maar mezelf te zijn. Het nummer werd zo populair dat later zelfs de Beatles het opnamen met Ringo Starr op zang. Hier komt hij, Buck Owens en de Buckaroos, Act Naturally.

Country songs zijn levensliedjes. Dat hebben we al vaker gezegd. Maar het zijn natuurlijk ook cowboyverhalen. In 1984 nam Dan Seals een mooi country song op. God Must Be a Cowboy at Heart. De gedachte erachter is eigenlijk heel eenvoudig. Als de wereld zo vrij, zo wijds en zo mooi is, dan moet God wel een beetje een cowboyhart hebben. Hij gaf ons de open vlaktes, de zonsondergangen, de sterrenhemel en al die kleine genoegens van het buitenleven. Het lied neemt je mee naar een kampvuur, slapen onder het maanlicht en 's morgens vroeg een tinnen beker met hete koffie waar je je handen aan kunt warmen omdat het nog zo koud is. En wakker worden doordat er een adelaar over je heen zweeft. Een heerlijk vrij leven. Hier is Dan Seals. God Must Be a Cowboy at Heart.

kon je er een beetje in inleven. Romantisch, hè? Maar het zou niet eerlijk zijn als we niet zouden vaststellen dat die tijd, als die al echt romantisch was, grotendeels voorbij is. De volgende song kijkt dat recht in de ogen. Hij heet This is the Last Cowboy Song. Het is een nummer van The Highwaymen met Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson en Waylon Jennings. Het lied gaat over een oude cowboy die zijn werk is kwijtgeraakt. Waar hij vroeger op de prairie reed, werkt hij nu op een veevoederbedrijf. En hij staat in een winkel achter de toonbank. De open vlaktes zijn verdwenen. Overal staan hekken. Maar vannacht droomt hij. Over een tijd zonder prikkeldraad. Over oog in oog staan met Wyatt Earp. En schouder aan schouder met General William B. Travis in Texas. En erbij zijn bij de 7th Cavalry toen generaal George Armstrong Custer ten val kwam. Dit nummer bezingt niet alleen een man. Het bezingt het zoveelste stukje Amerikaanse geschiedenis dat verloren is gegaan. This is the last cowboy song.

0: Ja, The Last Cowboy Song was een mooi voorbeeld van hoe verhalend country music kan zijn. Het gaat niet alleen om de muziek, al is die vaak ijzersterk, maar minstens net zoveel om de teksten. En omdat niet iedereen die Engelse woorden misschien meteen oppikt, geef ik regelmatig even mee waar een lied over gaat. En dat blijf ik ook doen. Zo kun je, denk ik, nog meer genieten van die country vibes. Misschien is The Last Cowboy Song wel een mooie aanleiding voor een eerbetoon, een tribute aan al die grote country singers die inmiddels niet meer zijn. Dat brengt ons bij George Jones, met een vraag die nog altijd blijft hangen. Who's gonna fill their shoes? Wie kan er in hun schoenen staan? Wie kan er in hun schaduw staan en niet omvallen? Who's gonna fill their shoes?
1: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes

Veel van die oude country zangers zijn inmiddels met pensioen. Of ze zijn er gewoon helemaal niet meer. En moderne country, die heeft vaak een heel andere vibe. Maar er is hoop. De volgende song heet Are There Roses in Heaven van Country Angel. Een country artiest die pas sinds 2025 echt opvalt en vooral via YouTube. Maar die de oude country vibes weer helemaal terugbrengt. Het lied stelt een eenvoudige maar rake vraag. Zullen er in de hemel dezelfde dingen zijn die wij hier nu zo graag hebben? Are there roses in heaven? MUZIEK

Een jongetje van 8 dat met zijn vader gaat vissen. En dan staat er ineens een meisje in de tuin met een hengel in haar hand. Ze wil mee. Maar het jongetje zegt, nee pa, neem geen meisje mee. En hij noemt liever een paar vrienden die hij liever mee heeft. Maar geen meisje, pa. En pa glimlacht, hij weet, dat wordt later wel anders. En later komt. Het lied volgt het leven van dat jongetje dat een man wordt. Steeds opnieuw klinkt diezelfde zin. Don't take the girl. Maar nu betekent het precies het tegenovergestelde. Nu zegt hij het, omdat hij haar juist niet kwijt wil. En aan het eind, dan wordt het spannend. Zo spannend dat hij die woorden zelfs tot God richt.

even, is er eigenlijk wel een God aan wie je zoiets kunt vragen en die dan ook ingrijpt? Doet die God wonderen? Volgens Marty Rabin zou dat zomaar kunnen. Hij herinnert eraan aan de wonderen die Jezus deed. En hij zegt, ik heb zelf veranderingen in mensen gezien die je zonder God echt niet kan verklaren. Zelfs zijn beste vriend, vertelt hij, genas van kanker, tot verbazing van de artsen. Hij is still doing miracles today.

We weten niet hoe het afloopt. Hij vroeg God of hij zijn vrouw niet wilde wegnemen. Maar gebeurde dat ook? Bleef ze leven?

Nou, Marty gelooft dus dat God ook vandaag nog wonderen doet. En om één ding kunnen we eigenlijk ook niet heen. Jezus gaf zijn volgelingen zelfs de opdracht om mensen te genezen namens hem, net zoals hij dat zelf in de tijd deed. En als Jezus niet compleet gestoord was, en ook geen leugenaar, ja, dan zou dat zomaar iets kunnen betekenen. Ja, vul zelf maar in. Wat in elk geval ook een wonder mag heten, is het geduld dat sommige vrouwen met hun man hebben. Sommige jongens worden wel ouder, maar nooit echt volwassen. Ze zijn getrouwd, maar leven nog steeds alsof ze vrijgezel zijn. Doen hun eigen ding. Nachtjes stappen, nergens aan denken. En toch zijn er vrouwen met zo'n groot hart dat ze dat blijven verdragen. En als hij thuis komt, wordt hij verwelkomd alsof er niets is gebeurd. Vrouwen met een goed hart en een man die vooral aan een goede tijd met zijn vrienden denkt. Good timing man. Die vrouwen bezingt Willsie Nelson in Good Hearted Woman.

Ja. Je kan je natuurlijk afvragen of zulke good-hearted women wel altijd zo goed bezig zijn. Zo leren die eikels het dus nooit. En soms loopt het ook gewoon uit de hand. Garth Brooks bezingt dat in The Thunder Rolls. Het verhaal van zo'n vrouw die 's nachts niet kan slapen. Hij is weer eens ergens waar hij niet zou moeten zijn. En buiten trekt een onweersbui voorbij. En de donder rolt. Maar zij maakt zich maar om één ding bezorgd. Of hij wel veilig thuis komt. En dan komt hij thuis. En ze wil hem een zoen geven. En ruikt een vreemd parfum. En op dat moment slaat de bliksem niet buiten in, maar in haar hart. En hij weet het meteen, zij weet het. En daar sterft de liefde in a good-hearted woman.

Ja. Maar nu heeft hij het toch echt een bond gemaakt, hoor. En hij krijgt, mogen we hopen, wat hij verdient. Maar zij blijft achter. Met de brokken. Misbruikt, in de steek gelaten, bedrogen. En dan ga je soms zelf oplossingen bedenken. Maar dat kan goed gaan. Maar soms pakt het juist averechts uit. Rose is zo iemand. In het volgende lied krijgt ze haar bijnaam Blue Rose. Niet omdat ze blauw is, geen blauwe roos, maar omdat ze blue is, depri, eenzaam. Ze kleedt zich opzichtig, te veel parfum, te rode lippenstift. En ze denkt dat ze het verdriet zo kan verbergen en wegdrukken. En 's avonds gaat ze op pad, het neonlicht in, op zoek naar een man. Maar het werkt niet. Mensen blijven staan en staren haar aan. Want Blue Rose wil wel geliefd zijn, maar ze zoekt geen echte liefde. Ze zoekt de maan in de ogen van een man. En daar staat de maan niet. En ze is zelfs bereid zijn leugens te geloven. En dat schiet ook niet op. En zo kan het gebeuren dat je na een storm in je leven in een zwart gat terechtkomt. Zoals Rose, Blue Rose is, van Pam Tillis.

Dat was nou zo'n song die je aan het denken kan zetten. Niet te snel een oordeel vellen. Achter opvallend of vreemd gedrag zit soms een diep triest verhaal. Typisch country towns, zulke verhalen. Geen snelle meningen, maar eerst luisteren. Roos had misschien wel wat gehad aan wat vastigheid. Iets om je aan vast te houden, een anker of zo. Nou, daarover zingt Kent Miller. The Anchor Holds.

Nou, dat was dus een voorbeeld van een hele andere country stijl. Southern Country Gospel. Het anker waar Kent Miller over zingt, dat is trouwens het vertrouwen op een God die heeft beloofd altijd te helpen. Maar ja, als je hem niet kent, hoe moet je dan weten waar je aan vast kunt houden? Oké, nou, het heeft er verder niks mee te maken, maar de tijd zit er al bijna op en dus wil ik nog twee gouden ouwe laten horen. Ik hou ook erg veel van Tex-Mex country style. Een mix met Mexicaanse, beetje mariachi-achtige invloeden. En een echte gouden ouwe in dat genre is El Paso van Marty Robbins. Een klassiek country verhaal met drama en liefde. Gunfights. Hij zit in de kroeg van Rose. Zou dat diezelfde Rose zijn? Nou ja, zou zomaar kunnen. Hij raakt vanwege Felina in een gunfight en moet op de vlucht. Jaren later moet hij echt terug. Hij wil haar weer zien. Maar ze wacht op hem. En hij sterft in Felina's armen. Ja, het is allemaal wat.

0: Nou, dat is wat zeg. Voor de jongens zit het erop, maar voor ons ook zo'n beetje. We sluiten af met nog één gouden ouwe, namelijk I've Got a Tiger by the Tail van Buck Owens en de Buckaroos. Dank je voor het luisteren. Ik hoop je volgende keer weer te ontmoeten. En blijf vooral ingetuned, want er komen nog veel meer leuke programma's op Radio Eemland 1. See you. God bless.
1: I've got a

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd de reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. De mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Look at it.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Land Muziekmix. En betekent 100% talig.

Welkom op zaterdagavond. We gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

Zo, luisteren vrienden, een hele goede avond en hartelijk welkom. Een kleine moeilijke opgang van de starting. Waarschijnlijk ook een beetje bevangen door de hitte hier in de studio. We hebben het zelf een beetje beholpen, dus het duurt een paar seconden en dan waren we weer op de radio met onze uurspot. Dus niet getreurd, je kunt heerlijk luisteren van het radioprogramma weer. Tot een 5 van 10 op de zender van 1 Land 1. Als het goed is, luistert ook nog een nieuwe luisteraar mee. Edwin, hij noemt zichzelf vis, omdat hij ook veel op karpers zit te vissen. Dus ik wens hem ook een hele goede avond. En ook leuk dat je afgezet bent en gaat luisteren van dit oh zo leuke smaakmakende radioprogramma. Ook Tino zit mee te luisteren. Die zegt, geef het leukste ervan ook van het program is die enthousiasme, die mooie radiostem en die mooie intro. Ja, die instrumentalen, die Italo. Een heerlijk mooi deuntje in herkenbaarheid van je radioprogramma. Dankjewel, Tino. Maar we gaan ook zo meteen weer inschakelen op uiteraard Facebook Live. Ook komt hij naar de studio voor vanavond. Stanley Vos heeft weer een nieuwe single. En die gaan we natuurlijk extra promoten op de radio hier. Net zoals die van Roy Remons met de gele scooter. Is ontzettend een trek die nieuwe single van hem. En die gaan we zeker ook promoten nogmaals hier op de zender van 1 Land 1. En verder in onze programmering, wat voor vanavond staat, hebben we de volgende artiesten. Pierre van Dam, 7:15. Kwart over 7 gaan we praten met Ron en Mirella. En oh jij, ze zouden live komen naar de studio, maar door andere werkzaamheden konden ze dus niet komen. En dan wordt het dus gewoon een telefonisch interview, dus ook net zo makkelijk. Dan om 7:15 gaan we praten met Randy, mijn Deros en mijn hart blijft overslaan. 8:45 gaan we praten met Elwin en we gaan nog lang niet naar huis. En om 8:45 de interview met Stanley Vos. Dan een extra tipplaat van Nick Verhoeks met het nummer Jij. Ja. En die zegt mooi, herkenbaarheid van een oude legende moet ik eerlijk zeggen. Heeft hij in een compleet nieuw jasje gestoken. En dat klinkt zeker aangenaam ook daarna te mogen luisteren op de radio. Nou, het is 5:55. Mocht u eventueel wat eten zijn, ik neem aan dat u niet uitgebreid gaat eten. Want het is een beetje te warm. En natuurlijk een beetje de kleine versnaperingen doet. En dan een beetje wat nodige drank erbij. Dat bedoel ik bij cola fris. Of misschien een beetje een glasje water met siroop erin of gewoon alleen water. Want gemiddeld moet een mens 2 à 3 liter water vocht toe zich nemen. Maar dat heeft de mens elke dag nodig. En minder is niet zo goed voor het lichaam. Dus echt waar, hou zich eraan. 2 tot 3 liter water per dag moet u sowieso gaan drinken. Ik zet al tijd geworden om zo'n lekkere 12 inch te mogen draaien op de radio. Dan gaan we beginnen. We hebben ook ontzettend veel nieuwe tracks binnengekregen. Heerlijke tracks. Zeker aanraden om te blijven luisteren naar de radio. In die wilde combinatie van 3x3, Nederlandstalig 2... en een dance classic erachteraan of ervoor. En meestal is het een exclusieve 12 inch die wij tegen gehoor brengen. Op deze zaterdagavond. Het eerste deel is begonnen op de radio. Ik moet zeggen, in de studio. Raampje aan naar beneden. Wel de airco aan. Dan denk je van, wat doe je dan in je raampje naar beneden? Die moet je omhoog houden, dat blijft lekker cool. Heb ik niet gedaan. Ik heb dan lekkere passende muziek in mijn auto. Wat aangenaam is om naar te mogen luisteren. Sfeervolle muziek, gezellige muziek. En dan denk ik, als ik dan door de polder rij en dan kom je wat mensen tegen op de fiets. En die zie je dan gewoon glunderen. Maar die genieten van dat soort plaatje wat ze dan weer eens horen. Zijn ze onderweg aan het denken. Van hé, schatje, weet je nog, dat leuke plaatje van toen die tijd was. Voor het eerst ontmoet hadden. In het begin van een relatie. Ja, zo gaat het eenmaal. Ga luisteren naar deze mooie 12 inch op de radio.

Ja, dat zeggen ze altijd. Het lot wordt naar je toe geworpen. Het is zo eenmaal gegeven. Prachtige mooie blaad op de radio van niemand anders dan Dennis Dijkhuizen. En het is stiekem toch de liefde. En daarvoor hadden we Meisje, wat ben je zo lelijk als de nacht. Nou, dat is een hele lekkere zomershit, moet ik eerlijk zeggen. Van niemand anders dan Avro Bros en Billy Dans en Brace en Jeffrey Hazen. Zoals we net de mooie combinatie die dat mooie nummer in een nieuwjaarsje gestoken hebben. En dan voor Gary's Gang en Keep On Dancing on the Radio. Nu hebben we nog meer van die mooie 12 inch voor je klaar. Want dit is ook zo lekker. Ja, echt. Ik zet het volume op maximaal. Zometeen gaan we even aanschakelen binnen enkele ogenblikken. Facebook Live kun je lekker meekijken. Ik moet zeggen, het is lekker cool hier in de studio. Ik heb de propeller aangezet. Ja, niet zomaar eentje. De ventilator. Om het een beetje aangenaam, een beetje lekker te mogen maken hier in de studio. Want als dat apparatuur aan staat, ik weet uit ervaring, dan is het bruisend heet, moet ik al zeggen. Zie ik in mijn eigen studio, staan meestal 16 apparaten aan. En als dat eenmaal continu aanstaat, dan is het echt binnen een no time is het zo warm. Maar ja, dan gaat ook de propellers aan. En dan is het weer lekker cool. Maar dat heeft wel even zijn tijd nodig. Lekker deze plaats. Ik zeg wel, zometeen gaan we inschakelen. Facebook Live. De meest swingende DJ van de radio kunnen zien. Ze zeggen ook wel eens van, ja, enthousiast man op de radio. Wat een energie. En dat voor die leeftijd. Ik heb nog geen één radio meegemaakt. Ja, geen één radio maken. Die zo bezig is met radio. Die zijn hele zaligheid, zijn ziel en zijn pasje erin kwijt kan. Je bent gewoon uniek op de radio. Nou, dankjewel voor deze mooie complimenten. Ga ik deze even draaien voor mijn grote vriend uit Rotterdam.

Zondag ook een nieuwe release trouwens draaien van Nick. Hier op de radio. Nick van Hoek heeft een nieuwe single. En wat is die mooi? Komt er zometeen aan op de radio.

Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit

0: Goedenavond, dit is de Streekradio 1-1. Bel naar de studio 033-298-7171. 033-298-7171.
1: Dit is 1-1.

0: Ja, oh, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
1: Ja, terug in de tijd. Terug naar die goede oude tijd van weleer. Daar zong hij eigenlijk een klein beetje over, Staco. En terug in de tijd. En daarvoor de nieuwe release van Nick Verhoeks. En jij... Ja. Zo mooi is dat nummer. En wat klinkt het ongelooflijk lekker op de radio. We gaan proberen om zo snel mogelijk deze beste jonge man, Nick Verhoeks, naar de studio te kunnen krijgen voor een live interview. Want die single klinkt lekker, vertrouwd. En het is nog swingend ook nog in deze zomerse temperaturen. En daarvoor is een 12 inch van de Jackson. En All Right Now hier. Ja, wie zit allemaal mee te luisteren? Heel veel trouwens eigenlijk. Ook Nico zit mee te luisteren. Esther zit weer mee te luisteren. Dus ja, gaan we vooral voor hun even lekker 12 inch draaien. Ja, Nick. We gaan een gouden datum prikken. En zorg dat je tijd kan maken ervoor. En ik hoop dat je daar geen optreden hebt. Ik mag het niet zeggen, maar ik hoop het niet. En dat je dan live naar deze studio komt van Nederland 1. Gaan we de leukste interview doen. Zoals we het al die jaren doen met je andere collega's. Wij springen eruit. Ver boven de rest van de massa van radiomakers. Waarom? Omdat radio een stukje werk van ons is. Een heel groot stukje werk. Daar zit onze passie in. Onze liefde en de vreugde die we elk weekend mogen delen. Met ons

0: Ja, lekker zo'n blad als deze te mogen draaien. Wat een lekkere temperatuur ook voor vanavond. Als ik naar buiten kijk, kijk zo recht tegen die molen aan hier met mijn kokertje. Ik moet zeggen, het is lekker. Maar misschien kunnen we wel weer verwachten voor wat laat vanavond. Wat onweer en wat regen. Dat was gisteravond ook een beetje het geval. Maar ja, het hoort er helemaal bij. Hè? Als het te warm wordt, dan kunnen we dat soort omstandigheden wel verwachten. Ja, ik heb nou iemand in de uitzending. Die ken ik al jaren. Zolang dat ik hem al ken. Ik moet bijna zeggen, vanaf zijn geboorte. Maar die man heeft altijd indruk bij me gemaakt. Dan heb ik het over iemand anders dan Pierre van Dam. Goedenavond, Pierre.
1: Hey, goedenavond, jongen.
0: Leuk dat ik je weer in de uitzending mag halen, jongen.
1: Ja, altijd goed, hè. Altijd gezellig bij je, jongen.
0: Dankjewel. Ja, ik zie je regelmatig voorbij komen in je auto, je vrouwtje ernaast en al die leuke toespraken die je houdt. En dan zie ik je weer optreden, denk ik. Ja, jongens, dit is onze eigen grote vriend. Dat is Pierre van Dam. Hij weet het altijd zo mooi neer te zetten. Ook die nieuwe single, ik vind hem mega.
1: Ja, hij is leuk geworden, hè?
0: Absoluut. Ik zit altijd te denken van, joh, jij maakt hem in een nieuw jasje, maar wel zo mooi. Jouw stem, dat vind ik een beetje een soort Koos, want Koos is eigenlijk een maatje van je geweest, hè?
1: Ja, Koos en ik, er zijn volle neven van elkaar, dus okay. Wat dat betreft ligt dat wel in de familie natuurlijk.
0: Ja, maar dan ga ik jou horen en dan ga ik wel eens denken naar andere artiesten die dat ook allemaal gaan doen, hè? De nummers van Koos zingen. Dan denk ik, ja, dan moet je toch wel een beetje zo'n stem hebben als Koos, wil je hem een beetje nadoen, zeg maar, erin. En jij hebt die stem dan voor. Dat zit aardig in de richting.
1: Dat is het geluk wat ik dan heb. En ik hoef mijn stem niet te verdraaien, ik heb dat stemmetje. En ook, niet alle nummers van Koos zijn natuurlijk geschikt om het in een ander jasje te doen. En soms moet je er ook, van sommige nummers moet je gewoon afblijven, denk ik.
0: Absoluut. Maar dit smaakt gewoon naar meer.
1: Ja, en ik moet zeggen, heel veel mensen vragen het van, ga je nog iets doen van Koos? En, nou, we zitten er wel over te denken. We hebben een paar opties. Maar dan ga ik net zoals als deze, ga ik het ook voorleggen aan Joke. Mm-hmm. En kijken. Maar ja, die vindt het allemaal leuk wat ik doe. En op deze manier houden we toch Koos een beetje figuurlijk in leven.
0: Juist, want we kunnen hem niet vergeten. Ook de muziek die moet gewoon voort blijven bestaan. En voortvloeien bij alle radiomakers, maar ook bij de artiesten.
1: Ja, dat vind ik ook. Koos is een dusmate grote artiest geweest dat hij gewoon niet vergeten mag worden.
0: Absoluut. Hey, ik heb weer iets heel leuks voor je gemaakt, zeg maar, voordat we die mooie trick van jou te gehoor gaan brengen hier op de zender.
1: Oh ja?
0: Ja, je weet hoe ik ben, hè?
1: Ja, nou, ik ben benieuwd.
0: Nou, spits je oren, blijf aan de telefoon, haal ik je zo weer een uitzending.
1: Helemaal goed.
0: Oké, daar komt hij aan.
2: Yo. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziek Mix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

0: Zo machtig klinkt dit mooie nummer op de radio. In een compleet nieuw jasje gestoken door niemand anders dan Pierre van Dam. Mega mooi. En het nummer mag niet weggeslippen. Want ik denk dat elk radiostation dit nummer gewoon mee moet nemen in de programmering, Pierre.
1: Ja, leuk wezen. Het klinkt goed. Dus bedankt dat jullie er zo speciaal iets van hebben gemaakt. Helemaal leuk.
0: Ja, dan vind ik de erkenning ook naar hem toe. Maar ook zoals jij het neerzet, dat vind ik altijd machtig. En al die jaren dat we elkaar kennen, dan zie ik je steeds weer met leuke dingen komen. Weer denk ik, jee, onze grote vriend heeft weer wat moois, wat unieks. Ja, je zoon die doet nog steeds mixen volgens mij, of niet?
1: Ja, die is nog steeds lekker bezig hoor. Dus wat dat betreft zitten we alle twee wel lekker in de muziek te rommelen.
0: Nou, laat hem eens een keer een mix maken van 60 minuten, Pierre.
1: Ja, hij vindt het leuk om zelf... Ik ga het vragen, dat heb ik de tweede keer, maar daar is hij toch een beetje huiverig voor.
0: Waarom?
1: Maar ik weet het niet. Hij is... Zoals ze ook wel eens zangers hebben achter de schermen, vinden ze het leuk. Maar dan een beetje op de voorgrond, dan vinden ze het wat minder. Maar ik ga het zeker aanhalen, dus geen probleem.
0: Mooi zo. Hey, wat ga je voor het weekend nog allemaal voor leuke dingen doen?
1: We stappen zo meteen in de auto, dan doen we een optreden hier vlak bij Amsterdam, bij Horen in de buurt.
0: Mm-hmm.
1: En morgen gaan we eerst in de middag staan we in Papendrecht. En dan gaan we, s'avonds staan we weer in Amsterdam. Dan staan we op een boot waar ik geregeld op sta. En daar gaan we de mensen ook weer proberen te vermaken.
0: Nou, dan gaat je wel lukken, vooral op een boot, man. Voordat je weet springen ze allemaal van die boot af in het water... om een beetje verkoeling te krijgen van die muziek van jou.
1: Ja, dat wel, hè. Dat is, gelukkig dan kunnen we ze allemaal nog een beetje in toom houden. Dus dat lukt nog aardig.
0: Ik wou net zeggen, je spreekt en hun luisteren naar je.
1: Ja, en niet anders.
0: Zo is het maar net, joh. Hey, je vrouw gaat altijd lekker mee, hè? Die zit soms ook wel eens te sturen, zag ik.
1: Ja, dat moet wel, hè. Ik heb een beetje begeleiding nodig, want anders loopt het uit de klauwen natuurlijk. Is...
0: Ja, je meisje is wel heel snel, hè. Die gaat gelijk ingrijpen.
1: Ja, die is sneller als het licht en geluid, hoor.
0: Wonderbaar. Dan kom een keer naar de studio, neem je meisje mee. Vind ik gezellig als je komt hier op zaterdagavond, als je tenminste geen optreden hebt, hè.
1: Oh, dat lijkt me hartstikke leuk. Dan gaan we zeker een keer in elkaar zitten.
0: Dat vind ik gewoon leuk, eventjes weer een kennismaking weer met elkaar. Zo lang geleden we elkaar gezien hebben weer.
1: Echt dat. Nee, dat gaan we zeker doen, jongen. Ja, nummer jij. Die staat standaard in mijn telefoon. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed.
0: Ik wil zeggen, als ik toen nog een programmering had op de vrijdag... waar die anderen zenden, had ik je gewoon s'nachts kunnen bellen bij wijze van spreken.
1: Ja, zeker. Dus maar dat komt helemaal goed. Helemaal leuk, maat.
0: Nou, super gaaf. Ik vond zeker heel leuk om je gesproken te hebben, Pierre, over die mooie nieuwe single van je maatje. Want ja, we kennen elkaar al, ik denk wel, meer dan 17 jaar, denk ik.
1: Ja, we gaan zeker zo'n tijd terug. En het blijft altijd leuk. En dat vind ik het leuke van dit center zoals jullie ook. Het is niet het geëikte. Het is gewoon leuk en een beetje entertainment, een beetje lachen en de gekkigheid. En dat vind ik zelf ook leuk om te doen.
0: Kijk, wat het is, als je zelf goed in het vel zit en je vindt radio het leukste, anders hou ik het geen 46 jaar vol. Ja, dan kun je wat leuke dingen neerzetten, zeg maar, op de zender.
1: Ja, en dat blijkt ook. Hè. Daarom hou je het zo lang vol. En het is net zoals met zingen. Als je dat alleen maar doet om wat te verdienen, dan gaat het niet werken.
0: Nee.
1: En dan ga je tegen je zin de toneel op. En wat dat betreft, dan zou jij tegen je zin achter je mengpaneel zitten. En dat werkt niet. Dus dat betreft doe je een goede zaak.
0: Ja, want anders zou ik ermee gaan stoppen als ik mijn eigen soort fake neer moet zetten. Wat veel radiomakers doen, hè. Een gezicht trekken. En als ze artiesten in de uitzending halen of dat ze live zitten, dan gaan ze een soort clownsgezichtje optrekken. Dan denk ik, jemig man, doe eens normaal. Het zijn gewoon net als wij, mensen van vlees en bloed. En niks anders en niks minder. Maar toch zie je bij die mensen, bij die radiomakers, dat ze toch een heel ander beeld gaan vormen van zichzelf in één keer.
1: Ja, wat dat betreft zijn radiomakers niet anders als artiesten. Want er lopen bij ons natuurlijk ook een stelletje gekken rond.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat gebeurt nou eenmaal. En uiteindelijk blijven de echte, of de mensen die het echt menen, die er echt plezier hebben, blijven over. En de broodzangers die vallen vanzelf wel af een keer.
0: Nou, ik kan me er gelijk helemaal bij aansluiten.
1: Ja, maar dat is in jullie vak ook.
0: Absoluut.
1: Je prikt er doorheen of mensen het menen of niet. En daarom, en anders dan zouden we elkaar ook niet spreken, want dan vind ik het helemaal niks. Ik wil het ook leuk hebben en ik vind het altijd gezellig bij jullie.
0: Nou, het is wederzijds altijd. Als we elkaar zien, toen die tijd hebben we elkaar ook gezien, dan zei ik altijd van, hey Pierre, dan maken we even een lekker gezellig babbeltje van maatje dit. Nou, ondertussen in die hele artiestenwereld ken ik ontzettend veel artiesten weer. Ze kennen mij ook en ze weten hoe ik ben en dat ik altijd de eerlijkheid dezelfde ben. En als ik iets niet leuk vind, dan zeg ik het ook, maar dan zeg ik altijd erbij, ik draai voor het publiek en ik draai niet voor mezelf.
1: Nou ja, en dat is denk ik ook de kracht dan van je programma en daarom kan je het ook zo lang volhouden.
0: Absoluut. Nou, ik hoop je gauw te zien. Doe de groet aan het lieve vrouwtje van je.
1: doe ik zeker en we spreken elkaar snel weer.
0: Is goed, ik geef wel lekker 12 inch voor je draaien hier op de radio.
1: Is goed, Maarten. Fijne avond nog, hè.
0: Dankjewel, maatje. En succes met alles. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Weet je wat, geen 12 inch, gaan we gewoon deze draaien. Echte maatje, Pierre van Dam.
2: Ze kunnen het heen en weer krijgen.
0: De aardigheid hemzelf, het hart op de goede plek.
2: Het is altijd nee.
0: En ook zijn lieve vrouwtje.
2: Maar ik heb het al bekeken.
0: Draai ik deze voor jullie.
2: Vandaag, dat wordt mijn dag.
0: André Hazes.
2: Dat ik me lekker uit.
0: En we gaan uit mijn bol.

0: Zo even deze leuke plaat voor mijn maatje Pierre van Dam. Muziek van niemand anders dan André Hazes op de zender. En die opname dat gaat al uit mijn bol. En daarmee sluiten we officieel het eerste gedeelte af van het radioprogramma natuurlijk op het Op Hollands Muziekmix. Ik ben graag zometeen weer bij jullie terug voor een deel 2. Dan gaan we weer heerlijke muziek draaien, lekker een 12 inch. En dan gaan we om 7:15 praten met Ron en Mirella. En oh jij, wat een prachtige plaat. Dus dat hoort u zometeen voorbij komen. Eerst een gesprekje, dan gaan we die release van hun draaien. En dan kom ik gelijk weer terug met die artiest hier op de zender van 1&1. Blijf luisteren, we zitten op Facebook Live. Dus als je wil meekijken, doe het gerust. Ga ervan genieten. En wij zeggen dan graag tot zo voor een deel 2 op de radio. Tot zo.
1: Dit is 1&1.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma 1&1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1&1.
6: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor 1&1. Dit is 1&1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

En met deze mooie track zijn we dus aanbeland in het tweede gedeelte van onze wervelende radioshow. Natuurlijk Op en Top Hollands Muziekmix. En hoort die niemand anders dan de jonge man uit Nijkerk? Jawel, Stanley Vos. De allernieuwste single van hem. En daar gaan we straks uitgebreid met hem praten. Dat zal zijn om 9:15. Misschien heeft hij eerder plaats in de studio. Maar wacht af, ik heb Jealousy opengezet. Ik kan altijd zien wie er eventueel aankomt. En als hij aankomt, dan is hij wat vroegtijdig. En anders hoort hij in ieder geval om 9:15 op de zender hier bij Eemland 1. Om 7:15 gaan we praten met Ron en Mirella. En oh jij, wat een prachtig mooie opname. En als u dat straks hoort, in het begin heb ik zelf al een gesprek met ze voeren. Dan draaien we die track. En als u die track hoort, dan zal u zeggen van, hey, die track komt me heel erg bekend voor. Hij heeft toch ook iemand anders gezongen? Dan zeg ik gelijk nu al, inderdaad, het is zo. Maar hij klinkt heel lekker. Een mooi duo. En het past goed bij elkaar, die twee stemmen. Dus dat is weer een beetje een soort exclusief. Want ja, duo's hebben we ook wel eens nodig op de radio. Maar ook in het leven dat ze wat vaker met elkaar gaan optreden. En dat brengt ons wat meer teweeg dan als je een artiest alleen maar aan het optreden is. En als je met z'n tweeën doet, dan heb je veel meer passie, vreugde. En kun je veel meer inbrengen naar het publiek toe. En dat maakt het weer zo leuk. Wat ook zo leuk is, dat we weer zo'n lekkere 12 inch voor jullie klaar hebben staan. En die grap natuurlijk eventjes, altijd eventjes lekker ten gehoor brengen voor jullie. Ha, dan neem ik zo even een lekker slokje cola. Ja. Of alle sinaas. Of appelsap. Want ja, het is wel best warm in de studio hoor. Het is wel een beetje cool, maar toch is er nog een beetje hitte te voelen van de apparatuur hier. We zitten gewoon niet tot en met 9:55 in de studio. En ik zei het al, radio is mijn lust en mijn leven. En vannacht, exclusieve 12 inches. Maar wel 12 inches met een zomers gevoel voor jullie.

0: Lekker plaatje op de radio deze. Jana, Jana, Jana, come on now. Ja, lekker zo, hè. Dean Sanders op de zender. En daarvoor hadden we nog de T-Connection. En die mooie 12 inch uit het verleden. En die opname heet Do What You Wanna Do. De disco version. En we hebben in de uitzending. Mirella komt er ook nog even bij. Ik zeg goedenavond Ron en Mirella. Goedenavond allebei.
1: Ja,
0: gezellig. Hey, gezellig. Hey, gezellig. Ja, je zat op de snelweg en dan gaat hij gelijk over wat je al zei op de voicemail. En ik kan me het voorstellen, want je moet die gewoon opnemen. Het is levensgevaarlijk op de weg.
2: Dat gaat toch niet. Dat gaat niet.
0: Dus dat moeten we helemaal niet hebben. Want ik wil helemaal niet hebben dat jullie ongelukken veroorzaakt wordt. Ja, want anders ben ik die radioman. Dan heb ik de rest van mijn leven een geweten op me. En dat moet ik met zijn eigen graf meenemen. Dat wil ik helemaal niet hebben. Dus dit is de juiste manier. Hey, maar ik wil jullie zeggen, jullie klinken zo lekker man. Ook op de radio en die muziek. Ik vind jullie je zo lekker.
2: Nou, ja, dat is fijn, hè? Dankjewel, ja.
0: Hoe komt het dat jullie zo? Want jullie neem ik aan dat jullie een set zijn, of is het gewoon sporadisch bij elkaar?
2: Zo sporadisch bij elkaar, ja.
0: Nou, ik vond je gewoon eigenlijk bij elkaar. Pas ik dit, hoor. Denk ik, nou, dat is gewoon man-vrouw.
2: Oké.
1: Hij is wel een man, ik een vrouw, maar we zijn geen set.
0: Oké, maar je weet het, als set zijnde, weten jullie het wel mooi neer te zetten. Toch?
1: Ja, hè?
2: Ja, ja, het is een heerlijk
0: nummer.
2: Mooi, hè?
0: Ja, het is een heerlijk nummer. Mooi in elkaar gezet.
2: Dankjewel, ja.
1: Dankjewel, ja.
0: Machtig, hè? Ik hoorde dat en denk ik, het is natuurlijk een heel bekend melodie, maar zoals jullie de stemmen neerzetten, en jullie hebben allebei natuurlijk de man en de vrouw stem, maar het is zo lekker bij elkaar, het past gewoon.
2: Ja, het past heel mooi bij elkaar. Dankjewel.
1: Ja, vonden wij ook, ja.
0: Hé, jullie waren ook in de auto, hè? Jullie zijn naar een plek van bestemming aan het rijden, neem ik aan, van de optreden?
2: Ja, ik naar een plek van bestemming, ja.
0: En waarom ben je heen?
1: Ik ben thuis.
2: Nee, hij is thuis.
0: Oké, die is thuis. Oh, die heb je gelijk even erbij gehaald, zeg maar.
2: Ja, die heb ik er even bij gehaald.
0: Heel goed zelf, want die moeten we ook niet vergeten, want die hoort erbij.
2: Ja, zeker.
0: Ja, alles is lullig, dan praat ik alleen met Ron en zij wordt gewoon eigenlijk op de achtergrond gedrukt. Dat moeten we niet hebben.
1: Dan word ik een beetje genegeerd.
0: Ja, en dat wil ik niet hebben. Dat geweten wil ik niet op me hebben.
2: Dat kan niet.
0: Hé, maar ik heb een hele leuke ompak voor jullie gemaakt, zeg maar, als duo zijnde. En toen ik het hoorde, denk ik, jongens, we gaan net zoals al die artiesten, doe ik altijd die leuke uurspotjes in elkaar zetten om het geheel nog mooier en nog cooler op de radio te zetten dan alleen maar wat andere stations doen. Dat standaard singeltje is heel leuk, maar ik vind dat jullie het recht hebben met al die artiesten om voor jullie iets speciaals in elkaar te moeten zetten.
2: Oh, dat is wel heel leuk.
1: Nee.
0: Ik hoor een beetje van bij allebei van, nou, wat gaat we ons verwachten nu? Wat kunnen we?
1: Ja,
0: wat komt er ons af?
2: Zeker.
0: Nou, ik zeg, ga lekker zitten, want jullie zitten lekker stil, hè? Jullie rijden nu niet op dit moment.
1: Ja, ik zit.
0: Goed, dan blijf allebei lekker zitten in die auto.
1: Mm-hmm.
0: Zet de volume even op maximaal. Ik ga het voor jullie laten horen binnen enkel geblikken. En daarna haal ik jullie weer in de uitzending hier op deze zender.
2: Oké,
0: okay,
2: goed.
0: Nou, hier komt hij aan. Ga genieten.
2: Ik ga genieten ervan. Ik ga luisteren.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

0: En luister vrienden, heeft u aandachtig geluisterd naar die mooie stem bij elkaar. Mooie wijmerstem van hem en een wijmerstem van haar. En die combinatie maakt het toch wel heel exclusief op de radio. Want het nummer Mandy, zo heet het origineel. En hun weten het op een mooie manier neer te zetten. Nogmaals mijn complimenten daarin. Het klinkt mega lekker op de radio.
1: Nou, dankjewel.
0: Je wordt er stil van, hoor ik in één keer.
1: Ja.
0: Het is toch maar nog nooit eerder gebeurd bij jullie.
2: Nee. Oh ja, dat zijn wij natuurlijk.
1: Ja. Waren wij dat?
0: Ja, en ze hoort het. Ook, ik kan een keer een artiest of artiesten stil krijgen met het mooie indruk maken met die mooie uuropeners.
2: En dat vind ik heel leuk.
0: Nou, graag gedaan voor jullie. Want, ja, want dat vind ik
2: heel
0: belangrijk.
2: Mooi.
0: Iets moois in elkaar zetten. Waardoor het product van jullie, maar ook van jullie collega's, zo mooi naar voren mag komen. Dat iedereen weet gelijk, het is een nieuwe release. En dan geef je nog meer impuls aan die nieuwe single van jullie.
1: Nou, dankjewel.
2: Ja, we hebben ook een hele mooie clip.
0: Ja.
2: Een hele mooie clip.
0: Ja, dat dacht ik al. Als ik het zo hoor aan die stemmen, dan kan het gewoon niet anders. Die clip moet mooi wezen.
1: Heb je die nog niet gezien?
0: Nee, nog niet, want ik moest vanmiddag zo heel snel mogelijk die U-spontjes in elkaar zetten. Want door de wees red ik het gewoon eigenlijk niet, want ik moet elke nacht eigenlijk om 3 uur eruit. Dus van maandag tot en met donderdagnacht om 3 uur eruit. Ja, dan kom ik om 2 uur thuis. Ja, dan gaat bijna het gas uit mijn lichaam, zeg maar.
1: Ja, dat snap ik, ik.
2: Dus ik heb... Nou, toch maar even kijken dan als je tijd hebt.
0: Nou, dat ga ik doen als ik 10 ben ik klaar. Ga ik daarna gelijk even kijken. Dan ga ik jullie even een reactie op geven.
2: We zijn ook helemaal naar Egypte gegaan daarvoor.
0: Ja, meen je dat nou echt?
2: Ja, dat meen we echt.
0: Of hadden jullie gewoon vakantie? We gaan op vakantie, we gaan daar die opnames maken.
1: Nee. We hadden hem vorig jaar op willen nemen, maar toen zijn we naar Spanje toe gegaan. Mm-hmm. En toen hebben we zoveel regen gehad, dus we konden het daar niet opnemen. Dus we wouden hem zo snel mogelijk natuurlijk uitbrengen. En toen dachten we, we gaan maar naar Egypte. Daar regent het tenminste niet.
0: Nee, in Nederland is, als je naar Nederland gaat kijken, dan heb je ook meestal regen. Nou, de laatste dagen hebben we een beetje mooi weer gehad, gelukkig.
1: Ja.
0: Hey, maar smaakt dit van jullie twee, smaakt dit naar meer?
1: Ja, zeker.
2: Ja, zeker, ja.
0: Zijn jullie ook al mee bezig om hier weer iets met z'n

0: Nou, dat lijkt me leuk, ja.
1: Dan zijn jullie gewoon uitgenodigd.
0: Dat waren we op plan natuurlijk, maar...
1: Ik begreep het wel. Door het werk ging het niet.
0: Ja,
1: ik snap het. Ja. Jouw drukte, haar drukte en dan ga ik het begrijpen. Ik kreeg gelijk van de week daar een appje over van Dennis. Ik zeg, joh, geen probleem. Is altijd goed. Want alles gaat er voor. Het werk gaat voor. En als je een optreden hebt, nou ja, dan gaat het ook naar voor, vind ik altijd.
2: Ja, precies.
1: En sommigen hebben daar geen besef in. En die denken alleen maar aan hun eigen... Dat zijn meestal van die slechte radiomakers. Als ik het zo mag zeggen. Ik zeg het gewoon heel eerlijk. En iemand die het gevoel heeft van het indenken van een artiest... of van het werk wat ze doen. En je kun je bij neerleggen. Dan doe je dat goed en heb je begrip voor elkaar.
0: Ja, precies. Inderdaad.
1: En die heb ik, 100%.
2: Nou, fijn.
0: Fijn, dankjewel.
2: Goed. Ja. Als we kunnen komen, we zeker graag langs.
1: Nou, dan zorg voor lekker een beetje chips of wat kroeproep en een beetje drank, zeg maar, in de zin van cola en sinaas.
0: Nou, heerlijk.
2: Lekker een cappuccino.
1: Ja, dat is wel lekker. Die hebben we ook nog staan hier. Maar nou, dan moet je zelf maar het knop indrukken. Ik ben niet zo technisch, ik ben meer technisch, zeg maar, voor het radiovlak. Dat weet ik wel zeker. Je bent heel snel met die vingers van je.
2: Ja.
1: Hey, nu zit je lekker stil en zo, die gaan je weer lekker rijden. Voor de optreden van Ron in ieder geval.
0: Ja, wij gaan rijden.
2: Oké, dankjewel.
1: Hey, graag gedaan. Ook jullie bedankt voor het stilstaan op de snelweg. Want dan staan jullie op de vluchtstrook of zijn je bij een benzinepomp?
0: Nee, ik sta op een carpoolplaats.
1: Ben ik blij, want als de politie komt, die geeft tegenwoordig die dikke vette boetes, word je ook niet vrolijk van meer.
0: Nee, zeker niet.
1: Je hebt het goed gedaan om lekker op die carpool lekker stil te staan. Ik bedank jullie voor allebei voor het gesprek. Leuk dat je haar erbij gehaald hebt, de Mirare.
0: Ja,
1: dat we ook dat samen met z'n drieën dat kunnen even doen hier op de radio.
2: Ja, nou, dankjewel
0: voor alle aandacht die jullie eraan besteden natuurlijk. Hè?
1: Natuurlijk, heel graag gedaan. Ik ga het ook zeker de komende tijden meedraaien in mijn radioprogramma. Want hij gaat niet zomaar wegslippen.
0: Oh,
2: nou,
0: fijn,
2: ik kijk
0: dankjewel.
2: Naar de clip, hè?
1: Dat ga ik doen. Ja, ik ga het doen. Rustig aan, vrouwtje. Lijkt me vrouw wel. Die is ook zo fanatiek. Ik ben blij dat ik naar de studie ben.
2: Heel mooi.
1: Nou, ik ga hem kijken. Ik ben om rond 22:30 thuis. En dan ga ik echt kijken naar die clip van jullie.
0: Dat is zeker doen.
1: En dan geef ik een reactie erop naar jullie toe.
0: Ja, is goed.
2: Oké.
1: Had jullie allebei dankjewel, bedankt. Hè? Heel veel plezier voor vanavond. De optredens ook voor jou.
0: Dankjewel.
1: Hopelijk gaan we elkaar gauw zien hier in de studio.
0: Zeker weten.
2: Oké. Okay,
1: is goed. Prettige avond allebei. Doei doei. Oh, lekker spontaan. Ik hoopte eigenlijk dat ze op de vlucht zo stil stonden. Maar ja, dat zou ik wel weer doen. Maar oké, ze staan op de carpool stil. En we hebben tijd gemaakt voor ze. Hij heeft haar erbij betrokken. En dat vind ik alleen maar goed. Want ze zijn er met z'n tweeën, het duo. En ze weten het mooi neer te zetten. Daar ben ik altijd dankbaar voor. Als we weer contact kunnen krijgen met artiesten hier in ons welbekend radioprogramma. Straks hebben we natuurlijk nog veel meer artiesten. 7:45 gaan we praten met Randy. Mijn Deros. 8:45 gaan we praten met Elwin. En om 8:45 neemt hij plaats hier in onze studio. De beste jongeman uit Nijkerk. Stanley Vos. Oh, Kees zit mee te kijken. Bijzonder goedenavond, Kees. We hebben weer wat lekkere platen voor jullie klaarstaan hier op de radio. En dan gaan we dan deze snel mogelijk instarten. We zetten hem gelijk op de nodige DB's. En dan gaan we deze instarten voor jullie. Want dit is ook zo lekker, deze 12 inch hoor. Hij is mooi. Als je hem hoort, dan denk ik gauw weer terug in die oude tijd. De jeugd van ons. Ja, iedereen heeft wel meegemaakt in discotheken. Waar je kwam als pril jeugd. Als jongetje of meisje kwam je dan in een discotheek. Misschien wel een discotheek hier in Spakenburg. Of misschien wel een bar in Hilversum. Genoeg discotheken in het land. Maar dat is er al lang niet meer. Je moet jezelf proberen te vermaken. En die jongere keten, die komen als pannen. Ofwel paddenstoelen aan de grond. En dan komen ze altijd bij elkaar. En zorgen we zelf voor de gezelligheid. En dan ontstaat ook geen ellende. Want als je gaat stappen. Vroeger als je iemand dan per ongeluk tegen aanstoten. Dan zei je sorry. Maar hedendaags, of eigenlijk afgelopen jaar, is dat niet meer mogelijk. Je moet gelijk een klap geven op je kamers. Of er komt een wapen naar voren. Dus de wereld wordt een klein beetje te hard, vind ik. Maar met z'n allen kunnen we vuist maken tegen zinloos geweld. Volgende gaan we weer inlanceren. Het spotje wat ik heb laten maken toen die tijd. Dat heb ik jarenlang meegedraaid op mijn radioprogramma. Dat gaan we vanaf volgende week weer lanceren op radio. Want het is daar weer tijd voor. Om dat onder de aandacht te vestigen van onze luisteraars. Ik zet al. Dit is ook lekker. We draaien voor jullie. 7 minuten en 52 seconden.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de leukste DJ van het land? Erwin van Dijk op Eemland 1.

Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

Ja, laat wil ik wezen. Wat een dijk van een mooie single. De allernieuwste van niemand anders dan Nick Verhoeks. En jij, ja. En ook daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke van Dries Roelvink. En die mooie van Dries Roelvink heette Ik Kom Eraan. En Ik Kom Eraan op de radio. En ook daarvoor hadden we zo'n hele mooie Sharon. En het is een productie van niemand anders dan Ben Liebrand. En Ben Liebrand weet heel veel leuke dingen neer te zetten. En heel veel 12 inches en heel veel albums heeft hij weten uit te brengen. En ik ben blij dat ik al zijn albums in mijn bezit heb. Van niemand anders dan Ben Liebrand. En dit was Jero. Dat was ook een duik van een mooie plaat uit het verleden. En menigeen die kan het toch wel voor de geest halen, die opname. Want dat brengt weer menigeen de herinneringen van toen die tijd ervoor met I Want Love. En nu, de zon lekker 12 inch. Ook deze hebben we nog ergens liggen in onze studio van Vinyl. Maar ja, je weet het, we hebben al die albums van hem. En we hebben het allemaal geript. We hebben het allemaal op een USB-stickje zitten. En brengen we menigeen het mooie tracks van Ben Liebrand te horen hier op de zender op de zaterdagavond. Want zaterdagavond bij uitstek. Vroeger was het altijd uitgaan naar je discotheek, maar ja, dat is er niet. Nu ga je naar je kroegen, maar ik weet uit ervaring dat je van tevoren al een klein beetje gaat indrinken. En dan gaan ze naar de kroeg en dan hoef je niet zoveel uit te geven, want het is ontzettend duur een biertje. En als je het gezellig kan maken, kan je het ook doen in een jongerencate. Daar komen ook heel veel bij elkaar. En die zitten dan elke weekend gezellig bij elkaar met een leuk groepje. En dat houdt ook gezellig. En je kunt het thuis ook gezellig maken door middel van het geduper aan te gooien. Om wat snacks erin te doen, of een beetje patat, of kipcones. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Je moet het allemaal zelf doen. Er is geen ander die jou vermaakt. En als je het zelf niet kan, maar blijf luisteren naar de radio, dan vermaken wij jullie op de radio wel. 19.48 in de studio van Ameland 1. En binnen de studios hebben we ook eentje in Baren en eentje in Soest. En op een duur wordt het allemaal één studio. En als ik het begrepen heb, gaat dat allemaal hier gebeuren dan. Op deze mooie studio. En betekent dat alleen de zenders aan zullen blijven staan. Streeks Radio, 102 voor degenen die net ingeschakeld zijn. Hartelijk welkom. We zijn er 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Het is het meest smaakmakende programma op zaterdagavond, wat de toon aangeeft. Mailen mag ook bij ons naar DJ, / Erwin van Dijk, / hotmail.com. Die mogelijkheid is er ook natuurlijk om eventjes naar ons toe te gaan mailen.

dan ben je gewoon natuurlijk eventjes geven onze welbekende appline. Oh, dat gaan we ook gelijk geven. 06-175-230-26. 06-175-230-26. Zet de volume maximaal. En laat iedereen genieten van de muzikale lijsting. Hier op de zender.

Dan Hartman en Relight My Fire. We hebben nog eentje te gaan voor de sluiting van het tweede gedeelte. En dat doen we dan op een toepasselijke wijze om toch een leuke single te kunnen gaan draaien. Er wordt ontzettend veel over gespeculeerd. Er wordt ook echt helemaal die man tot aan de grond genageld helemaal. Schandalig, ik snap de mensen er niet meer. Waarom doen ze dat? Laat toch iedereen in zijn waarde. En als je dat nummer gaat beluisteren, zeg heel eerlijk, het klinkt leeg. Zeker goed in het gehoor. Vandaag een belangrijk om heeft hij hem gesloten. In die zin van verkocht zijn mooie restaurant. Een bekend restaurant waar hij jaren in vertoefd heeft. Hij gaat nu naar Amsterdam. Daar heeft hij een penthouse en daar gaat hij wonen. En ook daar nog, heeft hij nog een leuk restaurant. En daar gaat hij zich daar helemaal mee bezighouden. We gaan de laatste draaien. Geef er verder geen commentaar over. Luister naar aandacht naar, want hij is mooi. Alles voor je doe. Me loving you. Oh, Gordon and Replay.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

zonmachtig, dit leuke duo hier op de radio. Ook deze mochten lekker gaan interviewen op de zender. Ronnie Mirella. En dat mooie nummer heet, jawel, Oh Jij. Oftewel, Mandy in het Engels vertaald. Ja, ook een prachtig nummer. Maar hun doet het net zo goed, net zo mooi. We kijken naar de tijdmelding. 7 minuten over de klok van achter. Zometeen, over dik 8 minuten, gaan we praten met de volgende artiest hier op de radio. Randy Madeiros. En mijn hart blijft maar overslaan. Aan de volgende plaat is een hele leuke track. En zoals je het weet, de artiesten die ken ik al jaren. En dan praten we niet over 5 of 10 jaar. Maar de gemiddelde ken ik al een dikke 25 jaar. En ook de volgende artiest, die ken ik al zoveel jaren. Vanuit zijn prille jeugd, moet ik eerlijk zeggen. Zit ook mee te luisteren. De radio aan in de tuin. En we gaan even een leuke track draaien. Ja, dit is zo lekker op de radio van hem. Machtig. Oh, wat klinkt het lekker. Zet hem volume op maximaal, grote vriend. Daar in Haarlem. Hebben we het over niemand anders dan J.J. Bauer. Het nummer heet Geef Me.

0: Zo mooi deze ook op de radio. Ja, man, en blijf bij mij de hele nacht. En ook daarvoor zo'n leuke plaat van iemand anders dan JJ Bauer. En geef me. Prachtig. Ondertussen is hij ook een nieuwe release naar mij aan toe mailen, JJ Bauer. En die gaan we dan volgende week zeker tegen gehoor brengen hier op de zender bij 1land1. Nu, aan de telefoon, hebben we niemand anders dan Alwin. Goedenavond, Alwin.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ik hoor je, je zit in de auto, dus je gaat dan optreden.
1: Nee, we komen terug uit Spanje.
0: Oh, heerlijk. Gewoon een echte vakantie of een optreden tussendoor gaat nog?
1: Nee, we hadden een weekje vakantie en we zijn net toevallig teruggevlogen, dus vandaar.
0: Heerlijk. Hoe lang ben je weer geweest?
1: 6 dagen, vanaf afgelopen maandag.
0: Heerlijk, heerlijk. Eventjes alles van je afgooien, even niet meer denken aan een optreden. En als je dan terugkomt, kun je weer met volle energie er tegenaan.
1: Ja, zeker. Morgen gaan we er weer tegenaan.
0: Oké, hey, waar ga je morgen heen dan?
1: Morgen gaan we naar, ja, daar komt ie, Ranoteren of zoiets dergelijks.
0: Wat is dat nou weer?
1: Dat ligt heel diep in België. Er bijna de Franse grens aan, dus.
0: Oké.
1: En die is er 2 rijen weer.
0: Ja. Oké, maar dan ben je nog nooit eerder geweest, neem ik aan of wel?
1: Nee, het is voor mij de eerste keer. Dus ik ben maar, als ik verkeerd rijd, sta ik ineens bij Euro Disney voor gebeld.
0: Nou, je weet het maar nooit, hè? Altijd even afwachten wat die verrassing voor jou gaat brengen met een optreden daarin.
1: Je weet het maar nooit. Of een Mickey Mouse tegen komen, nou een stuk wel even een foto rijden.
0: Maar ja, dan moet je gaan zingen. We gaan nog lang niet naar huis, want jij maakt er een feestje van altijd.
1: Zeker, ja, absoluut. En ja, met de nieuwe single, wat vind je ervan? Ik ben er heel blij mee. Wat
0: nou,
1: vind jij ervan?
0: Ik heb hem vanmiddag eventjes met de nodige jingles vooraf in elkaar gezet. En ik vind het een heel lekker nummer. Ik ben altijd verbaasd, en het is me eigenlijk niet wekelijks, maar het is me maandelijks, hoe jullie als artiesten steeds weer iets nieuws neer moeten zetten. Want er moet steeds een verandering komen, misschien met een formule, of misschien een andere stijl, of een ander soort beat erin. Dan denk ik, wat gaan jullie nu weer eens uitbrengen? Dus het verrast me altijd weer compleet wat jullie uitbrengen.
1: Ja, leuk, hè? Leuk. Ja. Wel even over na, wat ik wel heel belangrijk vond, we hebben nu het laatste jaar 3 singles of 3 liedjes gemaakt bij Emil Hartkamp en Norris Panidar. En we wilden wel een beetje het levenslied vasthouden.
0: En waarom?
1: Wat nu allemaal uitkomt, zijn we natuurlijk fantastisch. En wat die BS maakt en wat samen wel te maken. Maar aan de andere kant is toch ook wel belangrijk dat het levenslied intact blijft. Want ja, de mensen van 40 plus tot en met 105, die vinden nog steeds natuurlijk het ouderwetse levenslied leuk. En ja, die willen we graag voorzien van nieuwe liedjes.
0: Ja, ik kan me voorstellen, maar dat stukje nostalgie, zeg maar, dat is voor die oude mensen eigenlijk een herinnering die u weer naar voren mag halen daarin.
1: Dat klopt, ja, zeker. Met name bij optreden, als je dat doet, hè, weer eens ouderwetse wals of een foxtrotje, joh, dat is toch al fantastisch.
0: Ja, dan denk je, jongens, we brengen zeg maar zoiets uit, waardoor je die mensen weer kan laten vermaken. Want soms zitten die oudere mensen een beetje in een diepe dal, denk ik altijd weer. En ze worden dan een lot overgelaten. En als dan jullie komen en dat een stukje nostalgie teweeg weet te brengen, dan fleuren ze weer op die mensen.
1: Ja, en weet je wat grappig ervan is? Als je in de feesttent mag optreden en je doet dan dit soort walsjes, dan kan ook gewoon de jeugd volop beter zingen. En sommigen kennen zelfs de tekst letterlijk uit de hoofd, hè? Dus dat is toch wel gek.
0: Ja, verbaas me eigenlijk. Je denkt, de jeugd houdt niet van Nederlandstalig, misschien in wat mindere vorm, maar die hebben meer wat van dance, house of hardstyle. En als je dat inderdaad gaat zien dat die jongeren dat allemaal mee kunnen zingen, dan denk je, nou, die jongeren gaan wel mee met de cultuur van een Nederlandstalig lied.
1: Ja, zeker, zeker. Dus ze doen niet van niks wat dat betreft.
0: Kijk, hey, ik ga je laten verrassen op de radio.
1: Ik ben benieuwd, joh. We zitten er klaar voor.
0: Oké, spits je oren, blijf hangen. Haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Hartstikke goed. Oké,
0: komt ie aan. Tot zo.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20%...
0: Maar zo moet ik jullie vertellen, luisteraars. Anders gaan we hem helemaal laten verrassen, onze grote vriend Elwin. Dus we gaan hem opnieuw instarten, alleen dan een trekje verder.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor 1land1. Dit is 1land1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ja, zo laten we hopelijk een klein beetje ook Elwin verrassen met die mooie jingles vooraf. En dan zijn exclusieve track. We gaan nog lang niet naar huis. Prachtig mooi nummer, man.
1: Dankjewel. Hey, super. Staan de stoelen weer terug op zijn plek, Erwin, in de studio?
0: Ik moet wel ruimte eerst maken, want ik moet een beetje heen en weer zingen en bewegen met mijn kolossale lichaam. Anders gaan al die stoelen om mijn oren heen.
1: Ik zag het al gebeuren. Ik denk, die stoelen die zijn aan de kant geschoven. Dat komt
0: absoluut
1: niet.
0: Ja, dat moet wel, want het is een heerlijk nummer. Ik zou vertellen, ik ga hem ook binnenkort draaien op een groot feest waar ik ga staan voor heel veel fans van mij.
1: Ah, kijk. Draai het ervoor zeker, want het gaat, ja, heel de zaal gaat mee. Ik weet het zeker.
0: Absoluut. Ik ga ook foto's maken. Dan zal ik die persoonlijk eventjes naar je toe gaan sturen dan.
1: Leuk, man. Ik reken het erop.
0: Ja, hey, je komt terug van je vakantie, zei je. Morgen ga je naar je optreden.
1: Ja.
0: En hoe kunnen mensen in contact komen met je? Die denken van, nou, ik wil dat feestbeest wel mee op een feestje hebben.
1: Ja, nou, de luisteraars kunnen het beste even kijken op de website www.alwin.nu. Het is niet alwin.nl, maar alwin.nu. Er staat eigenlijk alles op, de contactgegevens, de agenda staat erop. De doorlink naar Facebook, naar Instagram en zelfs naar TikTok.
0: Dus er zijn genoeg middelen om in contact met jou te komen, om een boeken met jou weg te halen. En wat doe je? 2 keer 30 minuten? Of doe je een avondvullend? Of doe je bijvoorbeeld een uur lang?
1: Dus meestal is het een 3 kwartier ongeveer, maar dat komt altijd zo super aan. Meestal is het 3 kwartier vullen tot een uur. Het ligt een beetje aan wat de wens is, zeg maar.
0: Ja, en als het lekker druk is, dan denk je van, nou, hier wil ik nog even een kwartiertje erbij staan als ze me gaan vragen er al voor.
1: Tuurlijk, zeker. Nee, als we helemaal bezig zijn, dan kijken we niet op een nummertje.
0: Kijk, zo hoort het ook uit, want dat is eigenlijk het leuke van een artiest. Die kijken er niet naar, want als ze dan iets langer mogen staan daar, is het een stukje ook publiciteit voor jullie zelf weer erin.
1: Zeker, absoluut.
0: Hey, wat vind je van het leukste van het zingen? Zoals je begonnen bent, als je nu gaat kijken, wat is er allemaal veranderd voor jullie als artiest zijnde erin?
1: Goh, dat is een lange weg te gaan. Op een toen ik begonnen was je heel onzeker. En ik zit inmiddels dik 30 jaar in het vak. En zeker in het begin ben je natuurlijk allemaal aan het zoeken wat je wil en hoe je het wil. Heb je natuurlijk allerlei idealen en wensen. En je merkt gewoon naarmate je wat ouder wordt, dat je toch wel meer gaat zoeken naar dingen die je echt bij je passen. En waarvan je zeker weet, joh, dit zijn dingen die ik graag wil maken. In mijn geval dan het levenslied. En dat je ook teksten wil maken die op een gegeven moment een boodschap meebrengen. En dat niet alleen maar gaat over rozen en over de zonneschijn, bij wijze van spreken.
0: Ja, en niet het standaardwerk. Jij wilt iets doen wat gewoon wat meer impact heeft voor de mensen.
1: Ja, soms wel. Maar natuurlijk ook gewoon met de lachen, met het drama. Maar het mag ook wel eens een boodschapje hebben.
0: Absoluut, absoluut. Daar kunnen mensen over nadenken hoe het een beetje in het leven staat.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat doe je heel goed. Daar kan ik me ook helemaal gelijk bij aansluiten erin, moet ik eerlijk zeggen.
1: Mooi, ja.
0: Ah ja, dan kom ik een keertje naar de studio als je daar een gelegenheid daarvoor bent.
1: Als het een keer passend is, dan kom ik een keer met de Zeeuwse bodem aan jouw kant op.
0: Nou, super gaaf. Dan hoop ik een keer te mogen zien hier de studio bij Eemland heen. Ik zou zeggen, rij voorzichtig.
1: Dankjewel.
0: Doe het kalm aan en ik hou je een beetje in de gaten op Facebook.
1: Leuk, man. Leuk.
0: Is dan, goed, jongen.
1: Ja, zie alle dingen voorbij komen. En stuur die foto's, hè, van een feestje. Ik ben heel benieuwd.
0: Dat ga ik doen. Dat gaat snel mogelijk plaatsvinden. En dan maak ik die foto's van. En dan ga ik ze naar jou toe sturen, appen. En dan kun je het helemaal rustig bekijken allemaal.
1: Ik zie je waarschijnlijk. Ik ben benieuwd.
0: Is goed, jongen. Bedankt voor het gesprek. Okay. En tot de volgende keer op de radio.
1: Hey, dankjewel voor de aandacht en de goede uitzendingen.
0: Dankjewel, ik ga even lekker 12 inch voor je draaien. Deze. Ken je dit een beetje dit? Lekker voor in die auto, want ik voel mij een beetje snel een bolide, want ik hoor het geluid van je auto. Ik ga die voor jou draaien. Nogmaals bedankt voor het leuke gesprek en ik wens je een heel leuk weekend. En tot de volgende keer. En wie weet, live bij ons.
1: Wie weet, Erwin. Dankjewel voor de
0: aandacht. Is goed, jongen. Graag gedaan, jongen. Tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Hoi, hoi. Heerlijk eventjes te mogen spreken met Elwin. En we gaan nog lang niet

0: pak hebt ervan.
1: Ja, om dat alleen te blijven zitten dan, tot je niet terug kan komen, is ook wat, zeg maar. We gaan even deze lekker draaien op de radio. Wauw, zo machtig dit. Zo'n plan is deze ook niet helemaal zielzaam. Lekker zwingen.

0: Zo mooi deze plaat op de radio. Wolter Kroes, bel me. En daarvoor hadden we ook nog zo'n mooie opname van Ademloos 1987, gezongen door de Nieuw Voor. En daarvoor hadden we die 12 inch van Black Box en Everybody Dance. Prachtig mooi nummer. Wat ook zo mooi is, ja, die plaat die komt regelmatig voorbij in mijn radioprogramma. Maar waarom? Omdat die zoveel mooie inhoud heeft, zoveel impact heeft. En als we dan om ons heen kijken hoe de mensen met elkaar omgaan. De een is afgunstig, de ander heeft jaloezie, de ander wil beter worden van de ander. Ja, het is met alles zo. Als het werkt net zo. Als je gaat kijken hoe ze dan met elkaar omgaan om beter van je te worden, dan één keer, dan kunnen ze je een hand geven en dan kunnen ze je wat vragen om iets te doen voor ze. Ja, en anders is er geen goede morgen bijna vanaf te krijgen meer. Dan denk ik, ja, die hand, dat betekent wat. Dan hebben ze je nodig. En dan denk ik, het hoort ook anders in het leven te zijn. Gewoon met elkaar te kunnen communiceren op een goede manier des woordes. En elkaar respecteren. En dat is soms heel ver te zoeken. En ook helaas op mijn werk. Maar het is helaas niet anders. De mensen, die zijn als de dag van vandaag. Vandaag zijn ze lief en aardig. En de volgende dag zijn het wilde honden die je aanvallen om niks.
1: Veel gewild, te hard gezocht, te veel gezegd.

0: heeft toch een klein beetje aandachtig geluisterd naar deze inhoud van deze mooie track van Gert Hollander. En over echte vriendschap. Als je veel geld hebt, dan zijn ze er. En als het je minder goed gaat, dan zijn ze gauw weer vertrokken. En laten ze je vallen als een baksteen. Ja, een mooi nummer met een goed inhoud erin. En dat is een nummer voor iedereen toegankelijk, denk ik weer zo. En ook daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke toepasselijke van Tino Martin. En hoeveel tranen moet ik huilen? En Black Box en Everybody Dance. Ja, over tranen. Als je nagaat hoe het leven in elkaar zit. Hoe iedereen met elkaar omgaat. Daar word je niet zo vrolijk van. En dan lusten de honden geen brood meer. Als ik het zo mag zeggen. Dan hou ik me nog een klein beetje bescheiden in mijn uitspattingen daarin. Wat ook leuk is, we hebben gelukkig te pakken kunnen krijgen de enige echte Randy Madeiros. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Eindelijk heb je toch aan de telefoon, jongen.
1: Ja, ik was net de laatste. Ik denk, oh nee.
0: Ja, en hoorde ik die voicemail. Ik denk, nou, ik ga het zo meteen nog eens keer proberen. En hopelijk gaat het lukken.
1: Ja, ja, ik ben er gelukkig.
0: Gelukkig, man. Hey, maar je klinkt heel jeugdig als ik dat hoor allemaal.
1: Nou, ik ben 27, dus...
0: Oh, dan kom ik al eens een oude bok achter de microfoon hier.
1: Nou, dat valt mee toch? Valt mee.
0: Ja, weet je, dus de muziek houdt je bezig en zo. En dan blijf je nog een beetje jeugdig erin. En de muziek, de artiest houdt je bezig. Dat heb jij zelf natuurlijk met je optredens ook, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: En die single, Mijn Hart, die blijft gewoon openslaan. Vertel eens.
1: Ja, vertel eens. Ja. Ik ging voor mijn eerste single naar de studio toe bij Joris van Dijk. En ik hoorde dit nummer. Die was eigenlijk net geschreven door Bram Koopman. En ik zei gelijk van dat wordt de mijne. Ik had er zo'n goed gevoel bij. Nou, en toen hebben we onze eigen draai eraan gegeven. Een live accordeon, een live achtergrondzangeres. En toen kwam die uit.
0: Ja, een hele verbazing voor je. We denken van nou, wat gaat er nu gebeuren? Hoe gaat het opgepakt worden door de radiozenders?
1: Het verbaast me eigenlijk hoe snel het allemaal gaat.
0: Hoezo een verbazing?
1: Ja, weet ik niet. Ik had er niet heel veel verwachting van eigenlijk.
0: Ja, maar als iets moois is en je staat erachter, dan moet je toch denken van nou, de goede stations die pakken op en die mindere, die geven er wat minder aandacht aan. Dan denk je, wauw, diegenen die mij de nodige aandacht erin geven, daar gaat het tenslotte om.
1: Ja, dat zeker.
0: En dan geef je de kracht om lekker mee door te gaan erin.
1: Ja, sowieso. Ik ga er zeker mee door.
0: Hey, ik heb nog iets leuks voor je. Ik denk dat we de enige radiozender zijn, of de enige radiomaker die ik dan ben in het Kikkerlandje Nederland, die wat extremer is als menige radio-dj. En ik ook een eigen beschikt over een eigen mooie radiostudio, om dan de nodige dingen te kunnen doen, zoals U-spotjes te kunnen maken, jingles vooraf, en dan een jullie exemplaar, om het product nog mooier op de radio neer te zetten.
1: Oké.
0: Okay. Nou, je bent verbaasd hoe dit gaat klinken en alles, hè?
1: Ja, denk wel.
0: Ja, ik hoor het aan je stem. Nou, ik zou zeggen, blijf aan die telefoon hangen. Spits je oren, dan haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Graag gedaan, hier komt hij aan, speciaal voor jou gemaakt.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Zo mooi deze leuke track op de radio die je van hem neer mocht zetten. Randy Banderos en mijn hart die blijft gewoon overslaan. Heerlijk nummer. Lekker swingend moet ik ook nog eerlijk zeggen.
1: Dankjewel.
0: Hoe vond je
1: goed?
0: Ja, hoe vond je de nodige aanpak, de nodige jingles vooraf en dan dat exemplaar van jou ter gehoor brengen hier op de radio?
1: Ja, leuk. Echt super.
0: Ik heb je laten verrassen, zeg maar.
1: Ja, nogal.
0: Nou, kijk, ze moet het ook, want er moet een verrassing zijn. Er moet altijd een radiomaker opvallen buiten de massa van die andere radiomakers.
1: Zeker. Je moet er boven staan, hè?
0: Ja, dan zeg je heel goed geven, maar wel met de beide voeten op de grond blijven, want dan kom je het verst. Anders gaan mijn voetjes een beetje ernaast staan en die gaan ze stinken en dan krijg je een beetje ego over me heen. En dat wil ik niet en zo ben ik ook niet. Dus ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind en ook erachter blijf staan. En dat maakt het juist leuk om van jullie dit soort dingen te mogen doen hier op de radio.
1: Ja, en ik ben hartstikke leuk dat ik in de uitzending mag zijn.
0: Ja, hey, moet je nog vanavond ergens op gaan treden of niet?
1: Nee, ik heb nachtdienst op de ambulance zometeen.
0: Och, dus helemaal wat, joh.
1: Ja.
0: Bevalt het dus, goed?
1: Ik werk op de ambu en ik heb lekker nachtjes strak.
0: Oké, kom je wel eens rare dingen tegen?
1: Heel veel rare dingen.
0: Ja, je mag, dan, je mag eigenlijk zeg maar, als je op de ambulance zit, mag je er nooit over praten eigenlijk, of wel?
1: Nee, niet over wat we meemaken, maar... Ja, ik mag wel zeggen dat we rare dingen meemaken.
0: Je zit er mooi bij te lachen. Hé, hey, maar is het wel best wel moeilijk om mensen te krijgen voor dat soort werk?
1: Ja, er zijn heel veel vacatures open, maar de opleidingsmogelijkheden en zo is allemaal heel lastig. En de vooropleidingen die je moet hebben, dus ja.
0: Dat is ook wat. Dus je kunt niet met een laag IQ'tje kun je het gaan volbrengen, dat werk, of wel?
1: Nee, je hebt minimaal mbo 3 nodig om überhaupt chauffeur te zijn. Ja, en er zijn gewoon heel weinig mensen die dat door de opleidingsmogelijkheden hebben. Dus,
0: Hey, hoe lang doe je dit vak al?
1: 8 jaar.
0: Oké, wat heb je ervoor gedaan?
1: Ik ben nu HBO verpleegkunde aan het studeren, want ik wil uiteindelijk als verpleegkundige gaan rijden.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor heb ik dringend geneeskunde gestudeerd, dus goed zorg.
0: Dus eigenlijk zit je in een hele goede richting met alles wat je doet erin?
1: Ja.
0: Het is het werk op je lijf geschreven?
1: En dan, dan zit ik opeens op het podium.
0: Ja, hoe is dat dan?
1: Ja, eigenlijk is dat begonnen op de ambulance. Ik was aan het zingen in de ambulance en mijn collega die had een video op TikTok geplaatst. En dat werd zo goed opgepakt eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En zo heb ik mijn eerste optredens binnen gehad. En ja, het, op een gegeven moment stond ik op Stabroek Zingt. En dat was 5000 man. En dat was tot nu toe mijn grootste optreden. Dus het is eigenlijk met een geintje begonnen, maar ik wil er echt wel mee verder. En ik hoop dat muziek uiteindelijk ook mijn nummer 1 beroep wordt, zal ik maar zeggen.
0: Oké, dan zet je eigenlijk alles wat je gedaan hebt in je opleidingen, die gooi je aan de kant en dan ga je verder met zingen.
1: Ja, ik blijf altijd op de ambulance, dus ik zal altijd voor een ander blijven zorgen, heb ik gezegd. Maar ik hoop wel mee met muziek te kunnen doen, ja.
0: Oké, dan kun je het misschien nog een klein beetje combineren daarin.
1: Hopelijk.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik denk je collega's het niet zo op prijs stellen. Als je gaat zeggen van ik ga zo meteen. En hopelijk gaat het lukken voor de toekomst. Dat je dan de bekende artiest gaat worden. En dat je daar je werk van kan maken. En dat ze dan afscheid van je moeten nemen.
1: Ja, ik zeg afscheid zullen ze nooit moeten nemen. Maar ik blijf het sowieso doen. Al moet ik tijd voor vrij maken. Maar ja.
0: Je doet het gewoon.
1: Het zal wel minder worden als nu.
0: Ja, maar kan ik me wel iets meer voorstellen. Want waar je hartje voelt en daar naartoe wilt gaan, is de muziek. En als dat gaat lukken, dan moet je er wat bij de hand pakken. Want je krijgt maar één keer de kans in je leven om iets te doen erin.
1: Ja, zeker. Mijn hart blijft er voor open staan. Dus,
0: Die gaat er zeker van open slaan. Ik denk dat je collega ook en de patiënt ook bij jou in de bus daar gaan liggen of in die ambulancedienst.
1: Dat denk ik ook.
0: Die krijgen de schrik van hun leven, denk ik. Dan gaat die gozer nog zingen ook nog. Maar ik moet gauw eruit weer.
1: Ja, altijd.
0: Maar in ieder geval, je doet het goed en we blijven je nummer zeker de komende tijden meedraaien. In ieder geval sowieso in mijn radioprogramma. Vind ik heel erg belangrijk.
1: Nou, hartstikke leuk. Super.
0: Hey, ben je alweer bezig met een nieuwe single of laat je deze een beetje wegslippen, zoals wij dat noemen hier in de termen van de radio-dj?
1: Ik heb nu even zeg maar een maandje rust, om het zo maar te zeggen, qua de muziek. Mm-hmm. Maar daarna ga ik weer een nieuwe single bedenken met de tekstschrijver.
0: Oké. Is het deze stijl of wordt het iets rustiger of komt er nog meer beat erin bijvoorbeeld?
1: Ja, ik wil wel het feestlied erin houden, zeg maar. Dus wel, waar mensen echt op kunnen feesten.
0: Ja, je wilt niet een nummer hebben als ze in slaap vallen bij jou?
1: Ja, ik vind het op zich vind ik het levenslied, zoals we dat noemen, vind ik het mooi. Hè? Dat je een tekst hebt die iets betekent.
0: Mm-hmm.
1: Want ik heb eerder een liedje uitgebracht in oktober, dat heet Droom.
0: Okay.
1: Dat is echt, dat is meer een heel rustig nummer en een nummer met gevoel.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, het is een beetje wisselend wat er op dat moment in mijn hoofd zit eigenlijk.
0: Ja, dus dingen die je daarin meegemaakt hebt, die zet je om in die muziek?
1: Probeer ik wel, ja.
0: Heb je dan eens dingen meegemaakt dat je denkt van wow, hé?
1: Ja, als ik het mag zeggen, ik heb zelf heel veel ellende gehad de laatste 2 jaar.
0: Oeh, heel heftig zo te horen.
1: Ja, nogal. En ik ben heel goed ziek geweest. Ik heb chemo's gehad en zo. En toen heb ik uit muziek heb ik mijn positiviteit kunnen halen.
0: Oké.
1: Okay. Dus heeft mij er een beetje doorgebracht, om het zo maar te mogen zeggen.
0: Is allemaal heftig inderdaad voor je, man.
1: Ja.
0: En dan op zo'n leeftijd al.
1: Ja. Dus, ja.
0: Weet je ook omringd door mensen die van je houden, zeg maar, en die gaan steunen in die moeilijke periode toen?
1: Ja, ik heb iedere dag, ja echt, ik had 20, 25 man iedere dag om mijn ziekenhuisbed staan. En iedere keer weer wisselend van bezoek. Ja, ze waren supergoed voor me, echt waar.
0: Kijk, dat zijn de echte die om je geven. Ja. De meelopers die vallen zelf weg. En diegene die van je houden, die zeggen van, we zijn er ook niet alleen in de goede tijden, maar in de moeilijke tijden waar jij dus die gymkuren moet doen, staan ze ook voor je klaar. Nou, dat zijn de echte en die moet je gewoon koesteren elk moment van de dag.
1: Ja, en vooral tijdens de chemo, ik mocht natuurlijk niet alleen zijn. En er was altijd iemand bij, altijd. Al moest je ze vrijpakken, stonden ze er.
0: Kijk, dus, je ouders die kwamen natuurlijk ook elke dag om te kijken.
1: Ja, klopt.
0: Jemig, man. Ja. En hoe gaat het nu met je?
1: Maak je gezond, zal ik maar zeggen.
0: Ja, heb je, zeg maar, zijn er bijwerkingen geweest of is het genezen?
1: De tumor zit er nog wel. Mm-hmm. Maar het staat gelukkig stil, ik moet om de 3 maanden op controle.
0: Oké.
1: Maar qua bijwerkingen valt gelukkig allemaal nu mee. Ik heb heel veel revalidatie gehad, want ik vergat heel veel en ik had moeite met lopen en dat soort dingen. Maar voor nu gaat het prima.
0: Superman.
1: Ik ben lekker aan het werk, ik ben lekker de andere mensen terug aan het redden en aan helpen.
0: Kijk eens.
1: Lekker met de muziek bezig, dus...
0: Daarin gaat het lekker de goede kant. Dat geeft jou die kracht en de impuls. En dat vind ik super gaaf, man. En ook dat jij zo positief in het leven staat. Daar heb ik alle respect voor als radiomaker, maar ook als mens zijn er daarin.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop als je het een keer leuk vindt om een keer naar de studio te komen.
1: Ja, zeker.
0: Mag je ook een keer mee presenteren in mijn radioprogramma? Want mensen die zoiets hebben, daar heb ik altijd zwak voor. Want ik weet wat het is, die ziekte. Ik heb heel veel vrienden aan verloren. Ik zeg heel eerlijk, ook mijn beste kameraad was meer een broeder voor mij. Met 34. En als iemand dit heeft en dan zoveel mensen die om je geven, daar heb ik altijd weer zo'n hart voor. En dan denk ik, man, daar moet ik ook een pleziertje voor hem geven. En dan mag hij bij mij mee presenteren hier op de radio.
1: Nou, lijkt me hartstikke leuk. Nou, lijkt me echt hartstikke leuk.
0: Ik ga je morgen in ieder geval sowieso appen. Dan heb je ook mijn nummer. Want ik vind die mensen, die moeten gewoon nog meer aandacht krijgen erin. En die moeten gewoon met alle liefde en dien geholpen worden. En ook dat leuke ding eventjes in het leven meegeven erin.
1: Nou, dankjewel. Ik kijk er zeker naar uit.
0: Nou, is goed jongen. Ik vond het leuk om je gesproken te hebben. Ik wens je in ieder geval heel veel sterkte, heel veel kracht met alles wat je doet. Maar als ik eens hoor, die spontaniteit, het lachen van jou. Je kijkt het leven lachen tegemoet. Nou, nogmaals, mijn respect daarvoor in.
1: Nou, hartstikke bedankt. En hartstikke bedankt dat ik in jullie programma mocht zijn, in je uitzending.
0: Nou, graag gedaan. Daar zit ik voor. En als we de kans voor krijgen, dan wordt het ook voor ons geregeld dat wij die interviews mogen doen met jullie.
1: Helemaal super.
0: Nou, heel veel plezier op die ambulancedienst. Je moet de hele nacht gaan rijden.
1: Ja, tot morgen vroeg 8 uur.
0: Nou, heel veel succes. Niet in slaap vallen, maar dan sta je wel niet gelukkig. Want ik denk dat je aardig opgewekt bent erin. Dus je hebt de controle over het stuur helemaal. Er gaat nog iemand 1 of 2 nog met je mee, of niet?
1: Ja, er rijdt altijd een verpleegkundige of een arts mee, hè. Dus,
0: Oké, dan wens ik in ieder geval heel veel plezier met je werk. En weer gaan we elkaar zien hier een keer in de studio, man.
1: Nou, helemaal goed. En hopelijk tot snel.
0: Is goed, jongen. Kalm aan en veel plezier met je werk.
1: Dank je, jij ook nog.
0: Dank je. Hoi, hoi. Hoi. Heerlijk eventjes te mogen spraken met Randy. Man, wat heeft die jongen meegemaakt met 27 jaar. Alle respect van die, moet ik eerlijk zeggen. We gaan eruit met deze instrumentale. We zijn zometeen bij jullie terug voor het laatste uurtje. Als het goed is, om 9:15 gaan we praten met Stanley Vos uit Nijkerk hier op de zender. Tot zo!

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

Ja, hij is graag weer in onze studio. Of hij zegt altijd onze studio, maar het is helemaal geen studio van mij. Maar het is de studio van de Steeds Radio 101. En we mogen altijd gebruik maken van de faciliteiten van deze zender. Om 8:45 gaan we praten, want hij heeft een boekje binnengekregen. Dus daar moet hij ook heen. En daar moeten we niet te lang op tijd voor maken. Want anders komt hij te laat en dan zegt nou, dat is er ook eentje die niet zijn afspraken nakomt. En die bijvoorbeeld om 8:45 moet wezen. En die komt bijvoorbeeld om 9:00 aanschijten. Nou, dat willen we ook zeker niet aandoen. Dan gaan we voor zorg dragen. Dus zo snel mogelijk gaan beginnen met het interview. Eerst snel even 12 inch. En daarna gaan we hem in onze uitzendingen halen. En gaan we uitgebreid praten over die nieuwe single van hem. Heb ik gedownload op YouTube. Want er waren storingen met het e-mailadres. Heb ik ook regelmatig last van. Dat je niks kan versturen. En dan zit hij eigenlijk, lijkt het net of hij vast zit. En dan ga je scrollen en in één keer zit hij vast. Nou, dan moet je weer uitzetten. En dan moet je opnieuw inschakelen. Dan word je wel een beetje laveloos van. Maar ja, dan is het waarschijnlijk iets met het technisch gebeuren erin. En dan mag je 1 of 2 dagen en daarna doet hij het weer. Dus ach, gemak dient de mens en de geduld ook daarin. En YouTube, ja, die heeft gewoon alles. Kun je gewoon alles vanaf halen wat je wil. Met een MB3-programma.

0: Zonnige plaatje op de radio. Ja, machtig deze Michael Jackson hier op de zender. En dat nummer heet The Way You Make Me Feel Good. Schuiven ze omhoog. En als het goed is, moet het allemaal gaan werken. Doen we deze aan. En dan mag ik gaan werken, Stanley. Goedenavond, jongen. Is alles goed eraan? Zit alles goed erbij? Even kijken of hij doet. Ja, hij klinkt wel heel zacht. Even kijken. Ik zet de kamer wat harder van jou. Kijk of hij doet.
1: Nou is dit beter?
0: Ja, dat is beter zo.
1: Ah, kijk.
0: Een beetje volume erin gooien.
1: Zo, we moeten hem goed horen, hè?
0: Dat is belangrijk. Ja. Als denk ik, die gewoon zit helemaal alleen hier en hoor je jou niet helemaal goed genoeg op de radio. En het is belangrijk dat jouw stem ook neergezet wordt op de zender. Nou, vanavond kreeg je nog wel een boekje mooi binnen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En waar vindt deze plaats?
1: Leusden, gesloten feest.
0: Oké, okay, tennisbaan of zo?
1: Nee, gewoon bij een verjaardag.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Dan moet je even, als je af gaat ketsen, want je zegt, oh, ik ga even lekker een interview doen. Ja. Lekker zitten. Ja. Maar dan ben je die boeking kwijt.
1: Ja, zeker. Daarom.
0: En dat willen we helemaal niet. Dus dan ga je lekker vanavond even. Hoe lang moet het daar beginnen een beetje?
1: Ja, rond een uurtje of 10, zeg maar.
0: Ja, dus. Ik zei al half 10
1: zo. Ja, we hebben wel zoiets.
0: Uitgebreid even maken. Ja. Hey, wederom is zo'n mooie single van jou.
1: Nou, dankjewel. Goed om te horen.
0: Ik zat te luisteren. Ik denk van, ik ken jouw stem niet meer terug.
1: Nee, dat zeggen er heel veel, ja.
0: Ik denk, eentje van 18 of zo.
1: Ja, ja. Ja, het is een heel ander iets wat ik nu uitgebracht heb, ja.
0: Hoe is dit nou echt jouw stijl die gaat worden? Of denk je van, ik ga gewoon...
1: Ik vind dit wel een hele leuke stijl, ja. Ja, ik vind het pas wel goed bij me. En ik wil er wel in doorgaan, denk ik, ja.
0: Ja, die clip zag ik ook met een paar vrouwtjes erbij.
1: Een paar vrouwtjes erbij, ja, dat is altijd goed, hè?
0: Ja, ja, dat scoort goed, maar we hebben die vandaag geplukt.
1: Studio Paulien heb ik... mijn vrouw heeft daar vroeger dansles gevolgd. En die hebben wij benaderd. Nou, die vond het super leuk.
0: Dus gaaf zitten de clip gelijk een beetje bekendheid van hun ook, zeg maar.
1: Ja, die heb ik ook elke keer een beetje erin getagd. En vinden ze heel leuk.
0: Ja. Hey, die clip die spreekt wel goed aan. Ook in Nike, denk ik dan.
1: Ja, zeker. Ja, het is nog niet de officiële clip.
0: Mm-hmm.
1: Want het is gewoon eigenlijk een beetje content gemaakt. Ik heb een paar filmpjes met hun gemaakt. En ik denk dat ik wel nog binnenkort een clip ga shooten. En daar zullen zij dan ook weer terug in komen.
0: Oké, okay, en waar ga je die shooting doen?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Misschien een locatie moet je daarvoor vinden.
1: Ja, het is een beetje. Ja, het is best wel moeilijk. Ik denk misschien een beetje in de duinen, vind ik wel mooi. Mm-hmm. En het wordt ook een beetje feestelijk natuurlijk. Dus misschien in een kroegje of zo. Zo'n idee heb ik een
0: kroegje
1: beetje.
0: Kroegje Nijkerk?
1: Ja, misschien in Nijkerk. Maar een vriend van mij heeft ook een kroeg bij zijn huis. Dus...
0: Oh, dat is helemaal achter het huisje?
1: Ja.
0: Ook in Nijkerk?
1: In Nijkerk, ja.
0: Oké, okay. Ja. Veel volk?
1: Ja, veel volk, ja.
0: Oh, dus een grote mancave noemen ze
1: het.
0: Ja,
1: mancave, ja.
0: Heb je er ook zelf eentje of niet?
1: Nee, ik heb er helaas nog een eentje.
0: Ga je er wel eentje doen misschien of niet?
1: Ja,
0: het is wel leuk, hè?
1: In de toekomst zou ik dat wel willen, ja.
0: Maar je hoeft niet meer naar de kroeg te gaan. Het is ongelooflijk duur allemaal. En als je dan een mancave hebt, dan kun je zelf alles er neerzetten.
1: Nou ja,
0: en dan
1: daarom.
0: Kunnen mensen het geld meebrengen. In principe, van iedereen neemt de drank mee.
1: Ja.
0: En dan blijft het voor iedereen leuk,
1: zeker,
0: voor jezelf ook.
1: Ja, ja, supergezellig altijd.
0: Ja,
1: dus,
0: absoluut. Tot in de late uurtjes kun je
1: doorgaan. Tot in de late uurtjes, ja.
0: Heerlijk is dat, dan zet je je muziek neer. Hey, ik heb ook een hele leuke ompak voor je gemaakt.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Om het weer zo mooi en zo vet cool te maken op de zender. Track nummer 5 is dat. Gaan we niet gelijk even te goed brengen. Want anders zitten we door te praten. En voor je het weet is zo half 10.
1: Ja, de tijd vliegt, hè. Als het gezellig is.
0: Dat is het. Gewoon draaien.
2: Welkom helemaal goed. Op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziek Mix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesten interviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

0: En zo zijn we dus weer aanbeland. Maar die mooie track van hem, van Stanley Vos aan Nijkerk. En dat geeft wel een van alles op dimensie. Het is wel een lekker pakkend nummer met deze temperatuur, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, dankjewel. Ja.
0: Moet je zeker mee doorgaan met dit soort werk erin.
1: Ja, ik denk dat ik een beetje in dit genre ga doorzetten. Ja, ja.
0: Ik denk dat menigeen zegt hier zeg maar in Nijkerk dat ze zeggen, nou, wel heftig allemaal.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Ben je nu nog meer in trek geworden in Nijkerk of niet? Dat je nog meer wat bekendheid gekregen hebt?
1: Nou, het valt nog wel mee. Kijk, iedereen moet je een beetje ontdekken en... Mm-hmm. Ja, dat is gewoon moeilijk als je net startende bent. Ik ben nu een jaartje bezig. Mm-hmm. Je merkt wel her en der dat je een beetje een naam gaat krijgen natuurlijk. Maar ja, het is hartstikke leuk allemaal. Er komen leuke dingen en ja.
0: Mooi kan niet tegen, maar je hebt ook een eigen geluidsapparatuur volgens mij of niet, had je?
1: Ben ik mee bezig, ja. Oké. Okay. Ja, ik had het wel, maar dat is niet echt zoals ik het wou. En nu ga ik echt gewoon een goed setje
0: kopen. Goeie kwaliteit.
1: Ja.
0: En dan kan je waarschijnlijk in Nijkerk ergens gaan staan. Misschien bij een kroegje. Die
1: ja, misschien wel.
0: Aan, dit is de garage. Ja. En dan kun je je garage. En dan kun je je bekendheid nog groter maken.
1: Precies,
0: ja. Als wat je zelf doet, scheelt een hoop geld.
1: Ja, 100%. Ja, ja.
0: Als anderen het voor je doen, dan moet je toch die garage delen met meerdere.
1: Ja.
0: En hoe meer mensen daar mee doen, hoe meer mensen dat geld krijgen. En je houdt er zelf eigenlijk heel weinig van over.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: En dat moet je niet hebben.
1: Nee, dat moet je niet hebben, nee. Nee.
0: Hey, je zei dat vanavond ga lekker naar Leusden toe.
1: Ja.
0: Wat ga je zingen? Twee keer 30 minuten of een uurtje?
1: Twee keer een half uurtje.
0: En dan ga je weer naar huis?
1: Ja, ja, dan doe ik even een drankje natuurlijk. Gezellig.
0: Even live zitten, even kennis maken.
1: Ja, even een beetje kaartjes delen. Kaartjes meenemen uiteraard. Ja, ja. Ja.
0: Maar is belangrijk, die kaartjes en...
1: Ja, ik heb kaartjes, strooiflyers neem ik altijd mee. En,
0: Dan gaan de mensen zeker contact met je opnemen.
1: Denk ik wel, ja.
0: Wat ga je allemaal zingen daarvoor vanavond?
1: Ja, van Hazes tot Cheerio.
0: Okay.
1: We gaan gewoon alles lekker zingen. Meezingetjes, Amsterdamse medley gooi ik er vaak in.
0: Kijk, daar houden mensen
1: de
0: van.
1: De vrolijke kosten gooien we erin.
0: Dat is helemaal bekend, hè?
1: Ja. Dus gewoon lekkere meezingetjes. Mooi feestje maken.
0: En hoe lang duurt dat feestje?
1: Ja, tot in de late uurtjes, denk ik.
0: Ik hoop niet dus last krijgen van de politie, want ik heb me zomer, daar wordt de politie gelijk ingeschakeld.
1: Nee, dat denk ik niet. Ja, of het moet heel bond worden, maar dat weet je niet.
0: Nou, je weet niet wat ze neerzetten aan geluid en hoe hard ze het neer gaan zetten.
1: Ja.
0: Maar het geluid moet van jou sowieso goed zijn.
1: Ja,
0: je moet je eigenlijk kunnen verstaan, want je doet je oortjes erin.
1: Ja, ja.
0: En daar kun je het geluid mee regelen met de geluidsman.
1: Ja.
0: Dan,
1: er staat een vaste geluidsman. Ja. Dus,
0: dat is belangrijk.
1: Dat komt helemaal goed. Ja.
0: Ja. Hey, morgen heb je ook nog iets staan of niet?
1: Morgen heb ik even een rustdagje.
0: En dan kun je maandag weer werken in de bouw.
1: Maandag moeten we weer de bouw in. Dus,
0: is wel heet in de bouw of niet?
1: Het was bloedheet, ja.
0: Is het wel uit de hou in de bouw?
1: Ja, nou, goed te doen op zich. Ja. Maar,
0: genoeg drinken, want je moet gemiddeld 2 tot 3 liter per dag moet je drinken, hoor
1: zeker,
0: ik altijd.
1: Ja.
0: Hey, bijna 9:30, hè? Het is wel een hele korte interview.
1: Vliegt,
0: vanavond. Het is wel kort voor vanavond eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk
0: maar
1: wel,
0: het is niet anders.
1: Nee, het is
0: daar moeten we een beetje een begrip voor hebben. Je moet zorgen dat je daar in ieder geval om 10 uur bent.
1: Ja.
0: Maar je gaat gelijk hier door naar
1: Leusden. Ja, ik ga gelijk door, ja.
0: Want als je moet gaan haasten en je gaat een 9:45 weg, dan red je dat niet.
1: Nee, dat moeten we niet doen.
0: Dan krijg je al een scheve gezicht. Dus is, nou, die hoeven we de volgende keer niet meer te vragen.
1: Nee, zeker.
0: Tijd is belangrijk dat je aankomt.
1: Ja.
0: Nieuwe single, ga die dus nog maken? Of gaan we eens deze afwachten hoe deze gaat verder?
1: Ik heb alweer een nieuwe sessie gepland.
0: Daar ben je dus al mee bezig.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Weet je ook wanneer die uitkomt? Of laat je
1: nee,
0: ons
1: daarin 10 juli heb ik weer een sessie gepland.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaan we weer hetzelfde genre een beetje. Mm-hmm. Maar ik denk dat we dit keer een beetje richting een kroeglied gaan.
0: Oké. Okay.
1: Oh, maar dat is nog een verrassing natuurlijk. Ja.
0: Hey, even kijken, dan gaan we even 12 inch even lekker neerzetten. Want ja, we lopen daar een beetje naar het einde zeg maar, van het gesprek. Want het is 9:30. Ik zit echt op tijd letten, doe ik alles nooit.
1: Gaat snel, hè?
0: Ja, ik moet wel op tijd letten. Want

0: erin.
1: Zeker, ja.
0: Kijk, dat is het allerbelangrijkste, want de snelheid die is gebonden erin, hè?
1: Ja.
0: Want als je lang moet wachten, dan gaan ze bij een andere
1: gaan
0: toe.
1: Ze naar een ander, ja. Ja.
0: En je moet toch die naamse pakket uitkrijgen, zeker, Nike.
1: Ja, ja, we moeten toch opbouwen. Ja. Ja.
0: Ik zei het al, ik blijf het zeker promoten hier op de radio. Gaan we even kijken of we iets kunnen regelen hier, dat we een soort tentje neer kunnen zetten. Kijken of dat het bestuur goed gaat vinden. En dat we gewoon een keer op een zaterdagavond zo een beetje een gezellig avondje maken met dat artiest
1: erbij.
0: Lijkt
1: me wel leuk.
0: En misschien kunnen we wat mensen erbij betrekken die als bezoekers komen om te kunnen genieten. Dus ik ga het eventjes een beetje kortsluiten met sommigen hier uit Spakenburg. En kijken of wij dat goed gaat verlopen en of de mensen daar mee willen werken. En als dat gaat lukken, dan gaan we dat realiseren voor jullie allemaal. Hey, ja, ik wil zeggen, ik moet je bedanken voor dit kwartiertje allemaal.
1: Jij bedankt dat ik weer gezellig in de studio mag komen.
0: Wat is dit kort?
1: Ja.
0: Ik vind het veel te weinig.
1: Ja, vorige keer zaten we bijna 2 uur te lullen samen.
0: Ja, dus, absoluut. Collega's erbij.
1: Ja, collega's er nog bij.
0: Nodig interview, maar de volgende keer blijf ik gewoon wat langer dan.
1: Ja, zeker, uiteraard.
0: Als je geen boeking hebt, dan kom je hierheen en dan ga ik je mee presenteren.
1: Zeker, gaan we doen.
0: Hey, Stanley, ik vond het super gaaf dat je heel kort de krachten was hier in de studio voor die nieuwe release van jou.
1: Ja.
0: Ik wens je zometeen veel plezier in Leusden.
1: Gaat helemaal lekker.
0: Maak er een leuk feestje van.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Ga ik zo met je wel lopen naar de deur.
1: Ja.
0: Ik wil hebben dat je op tijd daar komt. Want hoe eerder je er bent, hoe beter het is. En er is ook een goede aanzicht voor jou weer erin.
1: Zeker.
0: Hey, goed weekend en tot de volgende keer hier op de radio.
1: Dankjewel, jij ook hè.
0: Graag gedaan jongen. Hier is Sheila en I Love Bizarre.

0: En dan zullen we dus deze heerlijke 12-inch Gilai. En I Love Bizarre. Een prachtig mooi nummer. En we kijken naar onze tijdmelding. Zien dat het 9:56 is. We gaan het laatste, zullen we zeggen, bijna half uurtje gaan we muziek draaien van André Hazes op de zender van 1-1. En daarvoor hadden we nog natuurlijk een leuk korte interview met Stanley Vos. Hij moet optreden in Leusden. Om 10 uur moet hij er wezen. Dus vandaar dus een korte interview die we met hem mogen doen. Maar de volgende keer maken we een lange interview met hem. Nu zetten we een klein beetje centraal neer. Tot aan de klok van 5:10 op de radio. Een heerlijke muziek van André Hazes. Voor al die vele fans van André Hazes. We laten u compleet verwennen met de muziek van hem. Een stukje nostalgie op de radio.
1: Waarom? Zeg mij waarom? Ben ik alleen?

Erwin van Dijk is de leukste DJ van het land. Op Eemland 1.

0: heerlijke, welbekende blokje van drie van André Hazes, een vriend. En daarvoor Wollare en daarvoor hadden wij die prachtige opname Waarom. We hebben nog meer muziek voor je van André Hazes in het verschiet zitten. Hier voor dit leuke radioprogramma natuurlijk op en top Hollandse muziekmix. Daar komen ze allemaal voorbij in dat mooie blokje van drie van Hazes. Want die heeft zoveel mooie muziek uitgebracht. Dus ik zou zeggen, gaan we ervoor genieten. 9:55 een beetje gaan we afscheid nemen van dit radioprogramma. En dan zijn we gewoon een week later weer bij u terug op de radio. Maar zover is het even niet. Dus we kunnen nog wat leuke platen draaien van André Hazes op te zenden. Dus gaan we ervoor genieten. Mailen mag ook naar ons, djlarenstreep@hotmail.com.
1: Let's go! Je luistert Eenland 1. De streekradio voor Soesterberg, Spakenburg, Bunschoten, Soest en Baarn. Wij zetten de toon.

is het leven. Dus leer wat je moet leren.

0: Zo, twee laatste nummers van André Hazes op de zender. Kleine jongen. En we hadden daarvoor natuurlijk vandaag van André Hazes. We kijken onze tijdmelding en we zien dat we langzaam en zeker aan het einde gekomen zijn. Wat betreft onze bijdrage voor deze zaterdagavond. Ik wil ook iedereen weer bedanken voor die vele mooie reacties die we binnenkregen. Vele positieve reacties. Mensen die genieten van mijn radioprogramma en elke week eruit kijken. En ook het leuk vinden de interviews die we mogen doen met soms onbekende, maar ook soms met grote bekende artiesten. Ik blijf mezelf door de dingen te doen die ik leuk vind. Ik ga ook daardoor niet veranderen. Ik ben zoals ik helemaal ben. Er zijn zat radiomakers in het land die zich anders voordoen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Ja, soms noemen we dat wel eens de egotripperij. Maar als je zelf blijft, dan werpt dat op den duur zijn vruchten af. En dat was 46 jaar radiomaken. Dat zegt meer als genoeg over deze radioman. Altijd die passie en die vonk die ik doe laat springen op de zaterdagavond tussen 6 en 10 uur. En al die mooie reacties via Facebook Live of voor je onze welbekend e-mailadres. DJ-Erwin van Dijk@hotmail.com. Dank daarvoor uit. Afgelopen donderdag gingen we uit eten met twee goede kameraden. Jassire en Henk. Gezellig. Lekker bij elkaar zitten, genieten en praten over de dingen die ons bezighouden. En dan de hapjes tussendoor. Veel gammels hebben gegeten. En een beetje als laatste die ijstoetje. Ja, ik denk dat we er een dikke 3 uur gezeten hadden als het niet langer was. En dat gaan we vaker doen. Dat houdt de band sterk bij elkaar. Ik kan alleen zeggen, zo met veel plezier wat er gaat gebeuren na de klok van 10. Ik zie staan in de display. En dat betekent uit de computer. Gert-Jan, gaat los. De jukebox. Dan hoop ik dat dat ook gaat gebeuren, de jukebox, tussen 10 en 11 uur. Ik wens u een fantastisch en vooral een goed weekend. En denk een beetje aan elkaar. Wees lief en verdraagzaam. Graag tot volgende week. Zelfde tijd en zelfde zender uiteraard.
1: Dit is Eemland 1.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muzieke informatie, dit is Eemland 1.
5: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Remember the promise you made van Cock Robin. Nou, bij deze dan, want ik heb ook toegezegd dat we meerdere versies afleveringen zouden maken van de jukebox met lange versies. Nou, vandaag is het er weer een. Lange versies vandaag, allemaal langer dan 6 minuten. En deze, The Promise You Made van Cock Robin, is daarbij overigens vandaag de kortste met 6 minuten 36. Cock Robin is een Amerikaanse poprock formatie die is opgericht in 1984 en onder leiding stond van Peter Kingsbury. Verder stonden in de oorspronkelijke bezetting Anna Lacazio, hoor je als zangeres, Cliff Wright en drummer Lomolino III. In Nederland werden ze vooral bekend door veel publiciteit van MTV en doordat ze de nummers The Promise You Made en Through You Were On My Side en When Your Heart Is Weak veel draaiden. Overigens is Cock Robin ooit eens in Nederland geweest. Dat was in Emmen op 13 juni 2009. Trad Cock Robin op in Emmen bij de Back to the 80s Festival. Later omgedoopt tot Retro Pop aan de Grote Rietplas. Waar zo'n 8000 bezoekers aanwezig waren. En in een interview met Radio Emmen medewerker Luc Blikman vertelde zanger Peter Kingsbury dat de naam van de band afkomstig was van een 17e eeuws verhaal genaamd The Marriage of Cock Robin en Jenny Wren. Weet hij dat ook weer? Ze zijn overigens al wel steeds actief, al niet meer in de oorspronkelijke bezetting. Maar The Promise You Made was een van hun grootste hits. Wat ook een grote hit was voor een andere band was I Heard It Through the Grapevines van natuurlijk Creedence Clearwater Revival. En daar gaan we nu naar luisteren. Ook weer een lange versie. Blijft er lekker 11 minuten lang voor zitten.

0: Creedence Clearwater Revival, dus een Amerikaanse rockband die zijn hoogtijdagen kende in de periode van 1968 tot 72. En dit is I Heard It Through the Grapevines. Meer dan 11 minuten als je dit outro dus meetelt. En de geschiedenis van Creedence Clearwater Revival, voor het gemak vaak afgekort tot CCR, begint eind jaren 50. En dat allemaal wanneer de broers Fogerty de formatie Tommy Fogerty en de Blue Velvets oprichten. En dat is dus uitgegroeid uiteindelijk naar Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival. En hoe komen ze dan aan die naam? Nou, deze drie elementen komen respectievelijk van Creedence Newball, een vriend van Tom Fogerty. De extra E is toegevoegd om het woord creed, oftewel credo of motto te creëren. Clearwater komt van een tv-reclame voor Olympiabier dat de smaak van helder water, dus Clearwater, zou hebben. En Revival staat voor een nieuwe opleving van de groep, de trouw die men elkaar zweert. Creedence Clearwater Revival, 11 minuten lang. Iets korter, maar toch altijd nog 7,5 minuut bijna, is La Vie en Rose van Grace Jones.
1: Varkenbrood, 1 hand 1.
0: Er zit ook een heel mooi lang intro op. Grace Jones, natuurlijk bekend als een aparte dame. Daar gaan we straks meer over vertellen. Dit is de Jukebox met allemaal lange nummers.

La Vie en Rose dus van Grace Jones. 7 minuten en 26 seconden. Duty, maar liefst. Grace Beverly Jones is haar volledige naam. En het is een Jamaicaans model, zangeres en actrice. En La Vie en Rose is een cover van een chanson van Edith Piaf. En het werd een hit in Europa voor Grace Jones. Grace Jones natuurlijk vooral bekend van het nummer Slave to the Rhythm. Jones heeft ook nog een filmcarrière. En dat had ze tot 83 in onder meer een aantal artistieke films, maar niet in grote commerciële films. Die kwamen er wel, met onder andere Conan the Destroyer en de James Bond film A View to a Kill. Ze heeft ook wat minder leuke dingen in haar leven gedaan, maar daar zullen we maar niet op ingaan om het gezellig te houden, zullen we maar zeggen. Fool's Overture is de volgende en dan hebben we het over Supertramp in een live versie. Weer bijna 11 minuten om van te genieten.

Een live versie heb je altijd verrassende elementen in deze Fool's Overture van Supertramp. En Supertramp was een Brits symfonische rockgroep door de Wurlitzer piano en saxofoon gedomineerd geluid. En de band kreeg als eerste de naam Daddy, maar deze werd al snel gewijzigd in Supertramp nog voor de eerste opname. En Supertramp is gebaseerd op het boek The Autobiography of a Supertramp van W.H. Davies uit circa 1910 alweer. En de band werd opgericht in 1969 door Rick Davies en Richard Palmer James. En een andere belangrijke lid was Roger Hodgsons. Hij heeft ook vele songs van Supertramp gecomponeerd, waaronder onder andere Give a Little Bit, The Logical Song, Take the Long Way Home, Dreamer, Breakfast in America en It's Raining Again. Laatst ook heel bekend. Davies, die componeerde onder andere Bloody Well Right, Goodbye Stranger en Cannonball. Ze hebben heel wat opnamen gemaakt, Supertramp. Mooi geluid om altijd te horen. En dit was dus een live versie, zoals gezegd. Oh, die is toch niet aan de beurt, sorry. We gaan eerst even naar een jingletje. En nu mogen pas de Philadelphia International All-Stars en nog veel meer andere zangers die erbij zitten, zoals Lou Rawls, Billy Paul, Archie Bell, Teddy Pendergrass, de OJ's, Didi Job Gamble. Dat zingen dus de song Let's Clean Up the Ghetto.

In 1977 had de gelegenheidsformatie Philadelphia All-Stars een hit met Let's Clean Up the Ghetto. En dat was een eenmalige samenwerkingsverband van artiesten van het label Philadelphia International Records, waaraan meegewerkt werd door Teddy Pendergrass, liedzanger van Harold Melvin in The Blue Notes, Didi Sharp, Lou Rawls, Billy Paul, The OJ's en Archie Bell. Het nummer is geschreven door Kenneth Gamble en Lean Hoff en C. Gilbert. En het nummer werd verkozen tot alarmschijf en bereikte de 7e plaats in de top 40. En gezien de tijd zijn we alweer toegekomen aan de laatste nummer. En het laatste nummer komt van A-ha met The Sun Always Shines on TV. A-ha is een popgroep uit Noorwegen bestaande uit zanger Morten Harket, Paul Watkar Savoy en de toetsenist Magne Verhulmen. En de groep ontstond in 1982 en het trio verliet Noorwegen om in Londen een muziekcarrière dus op te bouwen. A-ha had veel hits, waar onder andere dus The Sun Always Shines on TV, The Living Daylights is natuurlijk ook wel bekend. Take On Me is nog een van de meer bekende songs dus van de band, die opgericht werd in 1982 in Oslo. De naam van de band ontstond toen de leden van de ABBA-song Knowing Me, Knowing You hoorden. Daar kwam A-ha in voor. En het debuutsingle was dus Take On Me en werd een grote hit zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Maar ik heb dus gekozen voor The Sun Always Shines on TV in een lange versie van maar liefst 8 minuten. En daarmee gaan we er dus uit vandaag in deze aflevering van The Jukebox. Graag tot een volgende keer bij dus meer lange songs in The Jukebox. A-ha dus, met The Sun Always Shines on TV, in dit geval op de radio. Graag tot de volgende keer bij The Jukebox.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Al jaren is Erwin van Dijk een begrip in Nederland. Dit vanwege het promoten van artiesten, nieuwkomers en talentvolle mixers. Wil jij ook goed gepromoot worden? Of wil je dat jouw mix op de radio wordt gedraaid? Stuur dan jouw tracks naar DJ_Erwin van Dijk... @hotmail.com. De sound van In The Mix komt rechtstreeks uit de persoonlijke

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Jaren is Erwin van Dijk een begrip in Nederland. Dit vanwege het promoten van artiesten, nieuwkomers en talentvolle mixers. Wil jij ook goed gepromoot worden? Of wil je dat jouw mix op de radio wordt gedraaid? Stuur dan jouw tracks naar dj_erwinvandijk@hotmail.com. De sound van In The Mix komt rechtstreeks uit de persoon.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.